0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
3: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De langste file staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade staat 52 minuten. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet staat 11 kilometer vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en knooppunt Gouwen 3 minuten. En tussen knooppunt Gouwen en Reewijk 6 minuten. Aan de A20 Gouda richting Hoevenland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Goedemorgen, het is 6:06 op deze dinsdag 30 juni. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rawin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark. Of misschien voor de rest van Nederland die niet voor het team van uit Marokko was. Een slechte morgen.
0: Ja, we liggen eruit en dat is niet prima.
1: Nee, in het wereldkampioenschap voetbal wat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden, is Nederland eigenlijk vanochtend vroeg hier onze tijd uitgeschakeld in een penaltyreeks door de tegenstander Marokko.
0: Ik was gisteren in de gemeenteraad in Leiden-Dorp en daar sprak ik een van de wethouders en die zei, ja, ik ga kijken, want mijn twee dochters gaan kijken, dus ik moet ook kijken. Toen zei ik, nou, ik mooi niet, want ik heb gewoon weer een ochtendshow. Maar ik werd wakker vanmorgen door de wekker en toen dacht ik, even kijken, wat hebben we gedaan? En toen waren ze dus inderdaad nog bezig. En toen heb ik inderdaad wel even de wedstrijd gevolgd. Het venijn zat hem in de staart. Laten we het daarop houden. We zijn gewoon ontzettend slecht in blessuretijd. En we zijn ontzettend slecht in penalties. Ja, slecht in praten vandaag.
1: Het is jammer voor Nederland. Dat toch inderdaad dan na zo'n goal van Gakpo ergens in de 72 minuut geloof ik. Dan denk je, nou dat gaat goed. Nou, ja. Dan gooi je dus in de blessuretijd. Gaat er dan toch nog een gelijkmaker vanaf. Dan heel die verlengingen gaat het ook niet goed. En tijdens het strafschoppen, tot twee keer toe volgens mij stond Nederland voor. Want hebben we moeilijk gekeken.
0: Strafschoppen, maar mij niet.
1: Penalties. En dan uiteindelijk toch vaak paal, vaak lat geraakt of gewoon gemist. En uiteindelijk heeft Marokko gewonnen. Gefeliciteerd voor iedereen die onderdeel is van de Marokkaanse gemeenschap. Of gewoon fan is van het Marokkaanse elftal.
0: Ja, en ze hadden ook gewoon beter voetbal, hè?
1: Ja, ik heb dus niet alles gezien.
0: Ja,
1: maar ze staan hoger op de ranglijst.
0: Ja.
1: En dus als jij nou als Nederlander denkt voor wie moet ik nou juichen? Nou, je kan altijd juichen voor Marokko. We hebben een hele grote gemeenschap van Nederland. En een hele hoop jongens hebben een Nederlands paspoort in Marokko. Of hebben in Nederland gespeeld. Dus toch nog een klein connectietje met ons.
0: En je kan ook niet juichen voor die Mannschaft. Want de Duitsers die liggen er ook uit. Nou, die hebben echt buikpijn. Dat kan niet anders. Tegen Paraguay. Die zijn er gewoon uitgelazerd.
1: Nee, ik vind het wel grappig, want dan komen we op een gegeven moment, als dan ook nog dictator Mbappé straks er misschien uit ligt, dan hebben we echt gewoon van die landen die normaal gesproken helemaal niet gedoodverfd zijn om zo ver in het toernooi te komen. Hebben we een wereldcupfinale tussen
0: Tajikistan en Zuid-Korea.
1: Ja, weet je wel. Ik zou het ook wel weer cool vinden. Als wij toch niet meer meedoen met ons Nederlandse
0: team. Maakt me nu ook helemaal niks meer uit, weet je. Nu denk ik, ja.
1: Nee, ik ga nog even kijken wie ik leuk vond. Ik vond Zuid-Afrika leuk spelen. Ook al is daar niet zoveel uitgekomen uit die laatste wedstrijd van de poolfase een beetje. Ik vond het wel leuk. Dus misschien moet ik gewoon op gaan letten voor wie ik leuk vind spelen.
0: En we kunnen ons op gaan maken voor opnieuw iets. Sowieso is de Tour de France gestart, volgens mij.
1: Wat is dat?
0: Fietsen.
1: Oh.
0: Maar we kunnen het ook even over schaatsen hebben. Want na ruim 100 jaar zijn er weer Olympische Spelen in Nederland. In 2030. Dat is een beetje een raar verhaal. Maar in Frankrijk, daar zijn de Olympische Spelen in 2030. Alleen die hebben niet zo'n goede, blijkbaar, schaatstempel. En die hebben wij wel in Tialf in Friesland.
1: Ik denk dat ze dachten, wij hebben bergen, wij hebben kaas, wij hebben wijn. Bij ons kun je wintersporten. Oh shit, wij hebben geen schaatsbaan.
0: Maar dat hebben ze in Friesland wel.
1: Ja, Friesland!
0: Daarmee worden voor het eerst in 102 jaar tijd Olympische wedstrijden in Nederland gehouden. De laatste keer was in 1928, ik weet het nog heel goed. Toen organiseerde Amsterdam de Olympische Zomerspelen.
1: Ja, dus zat je nog op de lagere school, toch?
0: Ja, dat was gewoon het werk.
1: Oh ja.
0: Ja. En toch wel andere. We blijven even bij het schaatsen, bij het shorttracken. Er is een shorttracker vermist, Sven Roes. Die is opeens verdwenen. En ze hebben nu zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij luchthaven Schiphol. Het vermoeden bestaat dat Roes dus ook naar het buitenland is vertrokken. Hij wordt sinds zaterdag vermist, 26-jarige Roes. Toen is hij voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Een bijzonder verhaal. Misschien is de druk te groot geworden of speculeren kan, maar dat heeft natuurlijk ook niet zoveel zin.
1: Laat wat van je horen, alsjeblieft.
0: En de brandweer werd gistermiddag opgeroepen voor een brand aan de Conradstraat in Leiden. In de achtertuin van een woning was brand ontstaan. Flinke vlammen. De brandweer schaalde op met naar middelbrand. Er zitten meerdere brandweerauto's in. De brandweer ontruimde naast de woning, maar brand was ook de aangrenzende huizen. De brand leek zich namelijk uit te breiden naar de kozijnen en de muur van een woning. Er is een flinke roet- en brandschade te zien daar.
1: Kan gebeuren. Misschien is de tuinzet in slaap gevallen terwijl hij nog aan het roken was, weet je wel, zoals vroeger gebeurde.
0: De tuinzet is er. En een stap waarvan ik denk, helemaal voor. Ultra fast fashion winkels zoals Shine, Temu en AliExpress mogen in Frankrijk binnenkort geen reclame meer maken. De Franse politiek heeft een wet aangenomen dat per 1 januari dat verbiedt. Ook voor influencers geldt een verbod om deze merken te promoten. En bij overtreding riskeren zij boetes.
1: Nou, ik moet altijd denken aan de film Idiocracy. Als ik aan dit soort dingen denk.
0: Die ken ik niet.
1: Dat is een oude film. Ergens uit de jaren 2000. En die voorspelt eigenlijk wat er gebeurt. Het gaat erover dat twee mensen worden ingevroren. En het duurt te lang voor ze ontdooiden. En dan heb je dus een wereld waarin de president een oud worstelaar is. Een gigantisch groot gespierde man.
0: Hoe heet die film?
1: Idiocracy.
0: Mooi, dan ga ik die van de week even terugkijken.
1: En de helft van de dingen die ze daar dus als grap doen zijn eigenlijk gewoon voorspeld. En een van die dingen is dus dat iedereen single-use kleren draagt. Ja. Dus iedereen draagt een shirtje, wat je eigenlijk één keer kan dragen. En het hele printje is alleen maar reclame.
0: Ja, ja nou, en ook dat ze het journaal zitten te kijken met allemaal reclames eromheen. En
1: ja, op een niemand drinkt water.
0: Ze hebben ook geen idee meer op een gegeven moment hoe ze hun afval moeten verwerken.
1: Snap helemaal niks meer. Zijn zo dom geworden dat ze dus niet eens water over de landen doen om te groeien. Nee, daar doen ze ook sportdrank overheen.
0: Ja.
1: Nou, de helft ervan komt een beetje uit. En met dit soort fast fashion heb ik het idee dat ze toch die film een beetje aan het goede eind had.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks een reportage over de Poldercross in Oegstgeest. Zaterdag was de Poldercross en we waren erbij. Bloedheet was het daar, dus we gaan even horen hoe dat is gegaan. En we hebben ook nog even de burgemeester van Oegstgeest in de uitzending over de Drakenbrug. Bijzondere plekken in het dorp.
1: Het is echt een draak van een brug.
0: En we gaan even bellen met Ilias Elmarsen, bekende marktkoopman in Leiden met Marokkaanse roots.
1: Even goede felicitaties afdoen.
0: Zeker weten.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Brennan en Little Bit of Love. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. 7:50. Nog even over de hitte hebben, Ramin.
1: Want? Je hebt het koud vandaag?
0: Nee. Nou, het was hier wel een beetje... Ik heb wel even de airco aangezet. Maar het was lang onzeker of de 39e editie van de Poldercross in Oegstgeest afgelopen zaterdag door zou kunnen gaan.
1: We survived de hitte van juni 2026.
0: Naast de extreme hitte en naderend onweer had de organisatie ook te maken met problemen bij het afsluiten van het kanaal. Ondanks alles ging de Poldercross in Oegstgeest zaterdag toch door. Er wordt een paar enthousiaste deelnemers en de organisator Rob Heemskerk.
2: Meiden, de Poldercross, waarom is het nou zo leuk?
3: Ja, omdat je gewoon door sloot heen gaat en zo. Gewoon rennen.
4: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat het wel leuk is.
5: Nou, omdat het is heel warm natuurlijk. Het is een soort van beetje voor verkoeling. En het is gewoon leuk om te doen.
6: Achter mij komen de mensen net uit het kanaal. Die hebben net een barre tocht door de polder overleefd. En die gaan nu onder het genot van een lekker muziekje gaan ze op de finish af. Ze krijgen een mooie bidon en een medaille. En iedereen is een winnaar. Dus superleuk evenement.
7: Vooral die barre sloten waren leuk, hè?
8: Ja.
7: Vooral al die modder vonden we heerlijk, hé. Vanaf de eerste sloot gelijk toch? Waar zat je modder aan je oor, of niet?
8: Ja.
9: Ja, het is het derde jaar dat we meedoen. Dus we zijn een beetje gewend, maar ging heel goed.
7: Ja, het was goed te doen. Maar het was wel warm, hè? Maar die sloot was lekker verkoelend, of niet?
8: Ja.
6: We hebben natuurlijk te maken gehad met heel veel externe factoren. Met het weer, met problemen met het afsluiten van het kanaal. De restricties, ging het wel door, ging het niet door. Op een gegeven moment heb je kant op punt van ja, nu moeten we doorhalen. En dat was eigenlijk gisteren, nou, we gaan er gewoon voor. En we hebben een heleboel hindernissen gehad. En vandaag was onweer de vijand en hebben we ook getackled. Dus tevreden. We hebben dus maatregelen genomen dat het parcours hebben we dusdanig ingekort. Echt een stuk ingekort. We hebben extra waterposten. We hebben het wedstrijdelement eruit gehaald. Dus we hebben dus geen winnaars om het een beetje tempo lager te houden. En we hebben de veiligheidsmaatregelen aan moeten scherpen. Voor het, omdat er heel veel deelnemers waren. Extra duikers erbij, brandweer erbij. Dus we hebben het goed aangepakt. De sloten goed nagekeken. Top.
0: Je hoorde Rob Heemskerk van de organisatie van de Poldercross in Oegstgeest dus.
1: Mag weer terug vergaderingen in voor de ijswedstrijden. En daarna mag hij weer vergaderen voor de Poldercrossen.
0: Ja, zeker. Nog even een updateje over het WK voetbal. Bij de viering van de winst van Marokko ontstonden vannacht ongeregeldheden in de omgeving van de Schilderswijk in Den Haag. Hierbij werd ook zwaar vuurwerk afgestoken. Er zijn ook agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. Dat meldt de politie zelf. De ME heeft charges uitgevoerd. En ook de waterwerper is ingezet. Enkele personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het nieuws dat zojuist binnenkomt.
1: Ja. Zo jammer toch altijd. Vanochtend hoorde ik... Ja, het was een beetje sumier. Ik hoorde één iemand op een scooter een rondje rijden. Luid toeterend. En van, ja, dat vind ik leuk. Vind ik gezellig. Maar dan de halve stad in de fik zetten. Nou, de Vijandlaan die heeft altijd zwaar te verduren in Den Haag. Maar ik kom op. Zo jammer.
0: Dit is de Centraal Plus ochtendshow met Pommelien, Thijs en Meu. Dit is het midden.
10: Centraal Plus.
11: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en

0: Pommelien, Thijs en Meu met Het Midden. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Goedemorgen. Burgemeester Emiel Jentsch van de gemeente Oegstgeest maakt er iedere keer een uitdaging van om in Centraal Plus de burgemeester, het tv-programma bij ons, op een bijzondere plek in het dorp te gaan staan. En deze week is hem dat weer gelukt. Rabin, waar denk je dat hij staat? Want hij heeft al op het dak van het gemeentehuis gestaan. In het dorpscentrum heeft hij al een keer gestaan.
1: Hij staat in de koelcel van een groenteman.
0: Nee, hij staat op een brug.
1: Oh, oké. Okay.
2: We staan op de Drakenbrug. Dit is het landgoed Rijngeest. Een landgoed wat eigenlijk ontworpen is in de Engelse landschapstijl. Met vijverpartijen, rhododendrons. Er staan hier een paar villa's, prachtige villa's. En het is een 19e eeuws landgoed.
3: Ja, wij zijn net, want eigenlijk is het bij het gemeentehuis rechtsaf. Wij hebben nog een rondje gefietst. U kent zoveel mooie verhalen uit Oegstgeest. U bent natuurlijk tweede termijn burgemeester hier. Dit dorp heeft zoveel historie die eigenlijk niet heel veel mensen kennen. Hè?
2: Voor de meeste Oegstgeestenaren is dit wel een bekend plekje hoor.
3: Nee, dit misschien wel. Maar u weet, bij ieder pand heeft u hele mooie verhalen.
2: Ja.
3: Een pand wat een jaar of 25 geleden is afgebrand. Structuren die ook weer terugkomen in Nieuw-Rijngeest. Is dat ook wat vanuit nature uw interesse heeft?
2: Ja, ik vind het sowieso leuk om de historie te kennen van de plek waar ik woon. En dat is Oegstgeest. Ja.
3: Als mensen nou wat meer willen weten over die historie?
2: Van dit park?
3: Nee, überhaupt. Van het dorp.
2: Oh, ik zou bijna zeggen, we hebben een historische vereniging. Die brengt een blad uit. Maar die hebben ook een prachtige website. Eigenlijk als je daar alleen al van de wagenmaker tot welk huis stond hier vroeger. Tot de eerste tijd van de Romeinen. Dat wordt allemaal door de historische vereniging bijgehouden.
0: Hij maakt er altijd wel een mooie uitzending van de burgemeester van Oegstgeest, Emiel Jentsch.
1: Erg trots op zijn gemeente.
0: Zeker. Ja, maar je bent als burgemeester natuurlijk ook gewoon ambassadeur van je dorp. Straks nieuws weer en verkeer. Eerst Kelvin Herwers en Feel So Close.
4: Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiderdorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. We beginnen op de A-wegen, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep sta je 1 uur en 3 minuten in de file. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden 14 minuten. De A44 Den Haag richting Amsterdam is tussen afrit Noordvergaald en knooppunt Burgerveen dicht. Dan de N-wegen, de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 5 minuten. N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord 4. En 206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 9 minuten vertraging. En dan de N209 Rotterdam richting Hazenswoude tussen Zoetermeer-Oost en afrit Boskoop 3 minuten. En tussen Benthuizen en Hazenswoude-Dorp 9 minuten. Lokaal is het ook behoorlijk druk. Bijvoorbeeld op de Willem de Zwijgerlaan richting de A4. Daar staat een forse vertraging. Forse file vanwege de afsluiting van de A44.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Show. En even nog Jim Classeros en Adam Levine met Stereo Heart. Goedemorgen. Burgemeester Renu Jens van de gemeente Oegstgeest maakt er iedere keer een uitdaging van om inderdaad in Centraal Plus de burgemeester op bijzondere plekken in het dorp te gaan staan. We hoorden net al op de Drakenbrug, maar deze week nam hij ook Rudo mee naar diverse plekken op een bijzonder vervoersmiddel, namelijk een duofiets van de fietsmeisjes.
1: Ja, meestal is dat natuurlijk iets waar dan een vrijwilliger dat doet. Met iemand die misschien fysiek beperkt is of eenzaam
0: en
1: is.
0: En niet zelf meer kan fietsen. Ja.
1: Nee, nou in dit geval is die persoon is onze eigen Rudo.
2: Nou, ik denk dat het sowieso een hele goede instelling is, de fietsmaatjes. Ik ondersteun ze van harte. Ik ben zelf fietsmaatje geworden. En ze hebben nog maatjes nodig. En misschien daagt dit mensen uit om te zeggen, nou, als de burgemeester het kan, je hebt vaak toch wel een beetje drukke agenda, dan kan ik het ook. En er zijn ontzettend veel mensen die wachten om lekker naar buiten te kunnen gaan. Er zijn genoeg fietsen, goede fietsen. En de maatjes niet alleen in Oegstgeest, maar ook daarbuiten kunnen nog best wat vrijwilligers gebruiken.
3: Ja, want ik weet nog dat burgemeester Tjarda Struik heeft ook al een keer op zo'n fiets gezeten met mijn collega, met Robert Beursen. Dat ging maar net goed, want Robert fietste. U bent professional. Als je je nou aanmeldt, hè, als vrijwilliger, hoeveel tijd kost het dan? Want je committeert je wel ergens aan, hè?
2: Ja, je krijgt even een lesje, want de fiets heeft wat gebruiksaanwijzing, maar dat is een uur. En daarna maak je zelf de afspraken met je maatje. En dat kan eens in de twee weken zijn, dat kan iedere week zijn. Ook een beetje van de weersomstandigheden afhankelijk en van de agenda. Vaak zoeken ze een maatje die ook een beetje bij je agenda past.
3: Ja, ik weet van onze voorzitter van de omroep, Ine Kooijmans, is in Leiden-Dorp fietsmaatje. En die kwam op 5 mei met zijn maatje naar het Bevrijdingsfestival, ging fietsen, dronken daar wat en zijn weer verder gaan fietsen. Dus qua invulling ben je ook helemaal vrij wat je met je maatje wil doen.
2: Ja, en soms zegt het maatje, ik heb ooit in Warmond gewoond, zullen we eens naar Warmond gaan? Of ik heb het strand al heel lang niet gezien. En natuurlijk als de bollen in bloei staan, ga je naar de bollen toe.
3: Nou is deze fiets geleend van fietsmaatjes Oegstgeest. Wij gaan er zo meteen een stukje mee fietsen. Als mensen nou meer informatie willen over fietsmaatjes Oegstgeest, waar moeten ze dan kijken of waar kunnen ze terecht?
2: Even googlen in de zoekmachine fietsmaatjes Oegstgeest en dan kun je daar je opgeven aanmelden.
1: Ja, al die arme, eenzame oudjes of mensen met een beperking. Rudo komt één keertje langs, krijgt gelijk de burgemeester als fietsmaatje.
0: Nou ja, nou, top.
1: Maar
0: wie fietst aan welke kant? Nou, het is wel goed dat er heel veel aandacht is voor dit initiatief, want het is echt fantastisch. Ik zie ze ook regelmatig in de regio rondfietsen. Het is natuurlijk top.
1: Ja, bij mij in de Meerwijk zie je ook, hoor. Dan gaan ze over dat fietspadje zo langs het park. Dan zie ik ze regelmatig rijden.
0: Ning.
1: Nee, zo snel gaan ze niet. Ze gedragen zich heel goed.
4: Centraal Plus. Meer voor jou, meer

0: Het is de Centra Plus ochtendshow. En vannacht even voor zes werd het duidelijk dat Nederland niet door is naar de volgende ronde van het WK voetbal. Maar waar we tegen speelden natuurlijk wel, en dat is Marokko. Zullen we even bellen met onze hele bekende marktkoopman in Leiden, Ilias Elmarsen. Ilias, goedemorgen.
1: Hele goede morgen.
0: Zo, hoe goed is die morgen? Vertel.
1: Die morgen is heel mooi. Hey, heb je 10-3 opgestaan. Super spannend die wedstrijd. Alle emoties gaan door je heen. Mooi hoe het is gegaan.
0: Hoe heb je de wedstrijd gevolgd en waar, met wie?
1: Gewoon thuis. Gewoon gezellig. Super wedstrijd, super spannend en wel verdiend.
0: Nou, jullie hebben het... Marokko heeft het zeker verdiend, want we hadden gewoon slecht spel als Nederland zijn. Of naar Marokko had beter spel.
1: Ja, en het blijft ook een bal. Ik kan alle kanten op gaan. Het is toch echt mooi om te zien hoe het spelletje is gegaan vanavond.
2: Maar daar leek het wel een beetje om natuurlijk. Met Gakpo die dan in de tweede helft pas voor het eerst weet te scoren. En dan nog net op het randje dat dan toch die gelijkmaker komt. Nou, wat gooide jij door je huis toen die goal viel?
1: Nee, ik ben altijd heel kalm. Ik heb mijn emoties onder controle.
2: Geloof ik niks van Ilias.
1: Maar je moet beseffen, ik sta vandaag op de markt met allemaal voetbalfans.
2: Ja.
1: Als ik vandaag naar de markt was gekomen en Nederland had gewonnen, dan had ik het pitpaaltje.
2: Ja,
1: en nu zit alleen maar de klant. Maar iedereen voor de rest is super stil op de markt. Vind ik zo mooi.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Jij bent de koning van de markt vandaag.
1: Ja, hoor je me?
0: Ja, je bent nog in de uitzending, zeker. Je bent de koning van de markt vandaag, denk ik.
1: Nou, ik hoef niet zozeer de koning te zijn. Het was gewoon een hele mooie pot. En het is ook gewoon mooi om te zien hoe die Atlas Leeuwen gewonnen hebben. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En het is gewoon weer te mooi om te zien wat dat voetbal brengt. Want kijk, einde van de dag is het een spel, brengt het de mensen bij elkaar. En dat is echt weer wat ik heb gezien.
0: Ja, ja, ja. Ik vond het wel een beetje een vervelende tijd, 3:00 s'nachts.
1: Je moet er wat voor over hebben. Dankjewel mevrouw. Kijk, ik heb een Nederlandse klant, die komt met de fiets, komt te toeteren. Bellen.
0: Ja, ben jij dan ook toeterend naar de markt gereden vanmorgen?
1: Ik kwam hier serieus toeterend de markt op. Er waren een paar collega's die konden het niet waarderen.
2: En dan hebben we dus nog... Dus vandaag is het nog helemaal 4, daar gaan we nergens over nadenken. Maar dan is wel aanstaand weekend, op een heel schappelijk tijdstip, namelijk 7:00 s'avonds, de tegenstander Canada. Denk je dan, makkie?
1: Ja, kijk, nogmaals, het is een bal, die kan alle kanten op gaan. Niemand onderschatten. We gaan er gewoon weer wat moois van maken met z'n allen. Het support. Heb je gezien na die wedstrijd hoe die jongens voor die verlenging eerst gingen ze nog in een groepsgebed. En later hoe ze als kleine kinderen bij hun moeder troost, knuffels. Want je moeder is de eerste die in jou gelooft. En dan op zo'n moment, die Saibari, zag je hoe die met zijn moeder aan het knuffelen en aan het zoenen was. Ja, dat doet echt wat met je, man. Dat vind ik zo mooi.
0: Ja, voetbal is niet alleen een spel, maar het is vooral emotie. Hè? Dat wordt wel eens gezegd. Ja. En dat was nu ook wel weer duidelijk. En ook de emotie ook gewoon bij de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. En dat is vandaag ook zeker wel te merken. Ik denk dat jij een feestje gaat bouwen rondom je kraam.
1: Sowieso, maar het is altijd even... Ik heb vandaag voor iedereen een hoofdprijs en een troostprijs. Ja. Niemand hoeft geld mee te nemen, kom maar, ik regel het wel.
0: Ilias Elmarsen, dankjewel. Bekende marktkoopman natuurlijk in Leiden. Geniet er lekker van vandaag en op naar de volgende wedstrijd.
1: En luister eens, de KNVB zoekt nog vrijwilligers om het Oranje Legioen op te halen. Hij is geen vol. Kom op, doei.
0: Deze doet pijn, dankjewel.
1: Bye.
2: Ja, die heeft natuurlijk wel verdiend hoor. En niks aan de hand. En wat hebben we geleerd vandaag? Maak je geen zorgen, de bal is rond en bel je moeder.
0: Dankjewel.
2: En om toch ook nog een klein beetje... Ik wilde toch even een Marokkaanse track meenemen. Deze guy, Sef, heeft een album uitgebracht dit jaar. Heeft meerdere awards meegewonnen. Maar deze is nog van een tijdje geleden. 2017 album Excusez-moi. De track heet Goed Genoeg. Hij is van Sef.

0: Sef, goed genoeg als felicitatie voor iedereen die support voor de Marokkaanse elftal heeft. Want Sef heeft Marokkaanse roots, maar ook, check even zijn album van dit jaar. Heeft hij een Edison Pop Award album van het jaar van gewonnen. En heeft ook het beste album gewonnen bij 3FM.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Nou, is er weer tijd voor. Het is even voor 8 en ook vandaag doen we weer de 1 seconde ronde. Moeilijker dan het WK voetbal winnen.
0: Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk dat er meer Nederlanders de 1 seconde ronde goed hebben dan het WK winnen.
2: Je weet het niet. Nee, ja, maar ik weet niet hoe moeilijk jij hem gemaakt hebt vandaag.
0: Nou, ik heb wel om een hart onder de riem te steken ook weer een Nederlandse track genomen.
2: Oké, oh, dat is goed om te weten. Ja. Je hoort 1 seconde van een track.
0: Ja.
2: En dan is het de bedoeling om de titel en artiesten te raden, of in ieder geval te weten.
0: Artiesten in dit geval.
2: Oh. En dan op te sturen naar ochtendshow@centraalplus.nl.
0: In een e-mailtje.
2: De elektronische snelweg.
0: Elektronische post, inderdaad. Een e-mailtje, ochtendshow@centraalplus.nl. Naam van de artiesten en de naam van de track. En de opgave van deze dinsdag 30 juni klinkt als volgt. Van die Griet? Nee, het is geen Frans. Hij zegt gewoon Van die Griet.
2: Van die Griet?
0: Hij zegt gewoon Van die Griet.
2: En wie wie?
0: En daarna begint eigenlijk het refreintje. En daarin zit ook de naam van de track. Nou, nog een keertje snel. Van die Griet.
2: Dat jij het antwoord stuurt, een e-mail. Ochtendshow@centraalplus.nl. Komt u maar door met alle goede antwoorden. En dan kan je een officiële, fantastische, mooie, geweldige Centraal Plus ochtendshow goodiebag winnen.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
2: Bluff en de Koninklijke Roos nu. Holiday in Spain. Nieuws, weer en verkeer onderweg.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is bijzonder druk op de weg. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep sta je 49 minuten langer in de file. Komt omdat de A44 tussen afrit Noord-Verkhout en Burgerveen in de richting van Amsterdam dicht is. Ook druk op de aansluitende wegen. Bijvoorbeeld op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 7 minuten. En 206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Zoetermeer-Buitenweg en de aansluiting met de A4 52 minuten vertraging. En tussen Noordwijk en Noord-Verkhout 4 minuten vertraging. Dan de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de afrit Appenes en de aansluiting met de A44 9 minuten vertraging. En 208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 24 minuten vertraging. En 209 Rotterdam richting Hazenswoude tussen Benthuizen en Hazenswoude-Dorp 10. En de laatste de N445 Leiden richting Nieuwe-Wetering tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4 7 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer

0: Meer. Nog meer.
1: Ja.
0: Nog meer ochtendshow op je radio. Goedemorgen, het is 7:05 op deze dinsdag 30 juni. De dag dat Nederland 2K voetbal 2026 uitgelazerd is. Want de veel sterkere ploeg.
1: Ja, dat is totaal geen Maas. En ik kan me goed voorstellen dat zij hun holiday naar Spanje hebben geboekt.
0: Een holiday in Spanje.
1: Zekers.
0: Het Nederlands elftal kan inderdaad zijn koffers gaan pakken. 2K is al voorbij. Oranje ging na strafschoppen ten onder tegen Marokko. En die moeten zaterdag tegen Canada. Dat dus. Ik heb ook gelijk geen interesse meer in voetbal, weet je dat?
1: Het is gelijk gekelderd. Het is een voltrekt nationaal en patriotistische exercitie voor jou.
0: Jazeker, ja. Ja, ik vind het altijd wel leuk om... Ik ben geen enorme voetbalfan, maar als we dan op een WK of EK iets doen... maar dat vind ik ook met andere grote sporttoernooien... dan kijk ik het zijdelings even mee. Ik heb niet mijn wekker gezet vannacht.
1: Jawel, maar voor de ochtendshow, precies. Maar niet voor de voetbalwedstrijd. Ik vind het vaak leuk als mensen heel veel passie hebben. Dus als ik dat mag meekijken bij inderdaad een super en uitbundig Marokkaans feest... vind ik het ook leuk.
0: Oh ja.
1: Als iemand gaat meekijken om tegen Zweden... Geweldig. Ik kijk wel mee. Allemaal gepassioneerde mensen met schmink en zo. Dat vind ik allemaal leuk.
0: Ja.
1: Ik ga kijken welk land de leukste...
0: Wat zeggen Zweden eigenlijk als er gescoord wordt? Krek, heb eruit.
1: Nee. Waarschijnlijk zeggen ze gratis zorgstelsel.
0: Dat is ook geen Zweeds accent.
1: Nee, kan ik helemaal niet. Ik weet niet. Ik kan alleen maar zweten. Meer kan niet. Ach.
0: Ultra fashion winkels zoals Shein, Temu... Nee, ultra fast fashion winkels zoals Shein, Temu en AliExpress... mogen in Frankrijk binnenkort geen reclame meer maken. Dat heeft de Franse politiek besloten vanaf 1 januari. Het plan was om de hele industrie van goedkope, niet duurzame mode aan te pakken... maar de wet is nu specifiek gericht op die ultra fast fashion bedrijven. Het zijn bedrijven die grote hoeveelheden producten tegen zulke lage prijzen verkopen... dat het voor consumenten niet loont om versleten kleding te laten repareren... en de kleding al snel in de vuilnisbak terechtkomt. Ja, dat is kleding die ook van zodanige lage kwaliteit is... dat je het gewoon na een paar keer dragen weg kan gooien.
1: Ja, nou, wat dragen of wat wassen, dan gaan daar misschien al wat naadjes loszitten. En dan kun je je ook afvragen, als het zo laag kwaliteit is en zo goedkoop is... wat voor eventueel mensonerende praktijken zijn daar ergens in die keten aan verbonden? Daarmee heeft Frankrijk dus eigenlijk besloten om het ongeveer op hetzelfde kwaadaardige niveau... te zetten als sigaretten.
0: Ja. Nog niet zoals Franse wijn.
1: Nee.
0: Dat gaan ze niet aanpakken, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Dat is een ander verhaal.
1: Ik neem het wel aan, hoor.
0: zijn wel eens onderzoeken geweest dat soort webwinkels... echt meer dan 1000 producten per dag maken. Maar ik denk, hoe dan?
1: Ja, en heel veel gaat dan ook weer. Wordt gelijk weer teruggestuurd als het niet is. Want dan bestel je even 5 maatjes. Kost toch allemaal niks. Ja. En dan blijkt het terugsturen eigenlijk lastiger te zijn. En dan of het wordt weggegooid door de klant zelf. Of het wordt wel teruggestuurd. Maar ja, dan moet je het of herverpakken. Dat kost eigenlijk meer geld.
0: Nee, doen ze niet. Het wordt gewoon verbrand.
1: In de fik of in de vermaler. Ja. Dus het is op heel veel fronten een helemaal niet zo verstandig ding voor de wereld.
0: Nee. Dus ik ben een beetje van mening. Ik koop een beetje goede kleding die wat langer meegaat. Of tweedehands kan ook via allemaal... Je hebt allemaal apps en zo, dan kan allemaal tweedehands kleding.
1: Maar
0: dan moet je
1: al 34 jaar hetzelfde overhemd aan.
0: Ja, dus, dat ruik ik. Ja. En de twee eigenaren van het Italiaanse restaurant Fratelli in Leidschendam en Pijnakker zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Volgens de rechtbank gebruikten de 56-jarige Aziz A. en zijn 30-jarige zoon Abjoep A. hun restaurant als ontmoetingsplek voor drugshandel en werden er internationale drugstransporten voorbereid. Ayoub A. moet 6 jaar de cel in. Zijn vader kreeg een gevangenisstraf van 6,5 jaar. Dan zit je daar te eten. Nou, doe maar die pasta. En doe maar een kilootje coke. En doe er maar een witte wijn bij.
1: Oh, en heb je nog een blokje hash voor deze? Ja.
0: En D66 en de partij Sleutelstad hebben maandag bekendgemaakt... dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. De partijen stellen dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen een aantal fracties... terwijl er geen mandaat van de raad ligt om deze gesprekken te voeren. Het zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat. Beetje een lange zin, maar het komt erop neer. De coalitieonderhandelingen zijn geklapt. En nu zijn allemaal partijtjes elkaar aan het ruiken. Of er misschien een akkoord in zit. Of in ieder geval gesprekken. En de partij Sleutelstad en D66 willen gewoon in de gemeenteraad daarover een gesprek voeren. Welke partijen moeten gaan onderhandelen na het klappen van dus de coalitieonderhandelingen.
1: Ja, er is er geen raad. De vorige raad is weg. Is verlopen. Ja. De nieuwe raad die er zou zijn...
0: Nee, de nieuwe raad
1: is
0: gewoon.
1: Is geknapt.
0: Nou ja, de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie.
1: Oh ja. Ja, dat is waar.
0: De 1 seconde ronde moeten we ook nog even doen, Ramin.
1: Ja, dus deze twee Nederlandse artiesten hebben ook een Nederlandstalige track gemaakt. En hier hoor je 1 seconde ervan. Regelberichtjes van, oh, dat is die. Ja, van wie is het ook alweer? Dankjewel, hij zit wel de rest van de dag in mijn hoofd alvast.
0: Ja. Van die Griet.
1: Van die Griet. Ja, het zijn dus twee gozers. Namelijk Fleming en Meteor. En de track is Niet Nodig.

0: met niet nodig. Dat was dan weer de oplossing van de 1 seconde ronde van deze laatste dag van juni. En op de laatste dag van juni is ook bekend geworden dat er in Oegstgeest een hoofdlijnenakkoord is. We gaan het over politiek hebben. Je hoort de drie hoofdpersonen, namelijk Tobias van der Hoeven van het CDA, Jolijn Pelhoven van D66 en Nico Jansen van Progressief Oegstgeest. Gisteren aan het einde van de middag werd het hoofdlijnakkoord van de gemeente Oegstgeest gepresenteerd. Hierin staat waar de gemeenteraad zich de aankomende 4 jaar mee bezighoudt. Je hoort eerst Tobias van der Hoeven van het CDA.
1: Ja, ik ben blij dat er weer een goede politieke afspraak ligt van een duidelijke meerderheid in de raad, op basis waarvan we de komende 4 jaar dit dorp weer verder kunnen helpen. Ik ben ook blij met een aantal duidelijke accenten die erin zitten, waarin ik me als CDA herken. Ik ben blij met het feit dat we eigenlijk voor het grootste deel het beleid van de afgelopen, nou misschien wel 10 jaar, gewoon voort kunnen zetten. Want het gaat best goed met het dorp. Ja, er zijn ook aspecten waar je iets minder blij van wordt. En dat is bijvoorbeeld dat je toch weer een kleine lastenverhoging moet vragen van inwoners en ondernemers. Maar goed, dat doen we wel met recht en reden en vol overtuiging. Dus al met al, als je vraagt, ben ik blij? Ik ben blij. Ja.
2: Het hoofdlijnenakkoord bestaat uit 22 pagina's. Welke hoofdpunten heeft het CDA zich hard voor gemaakt?
1: Ja, we hebben ons in feite hard gemaakt voor al die 22 pagina's. En dat is ook echt waar. Er waren denk ik in essentie niet heel veel inhoudelijke thema's waar we als drie partijen, dus Pro, D66 en CDA, heel anders over dachten. Het gaat er dan soms om, ja, wat kun je met elkaar afgesproken krijgen zodat het ook echt in het akkoord staat. En het alternatief is dan dat het er niet in staat en dan moet je het de hele tijd bevechten. Nou, wat ik dan wel mooi vind om uit te lichten is bijvoorbeeld het hoofdstuk over sport. We kiezen voor een zwembad. We hebben dat nu ook echt geregeld, financieel ook. Dus dat staat niet meer ter discussie. Als CDA vinden we het ook heel belangrijk dat dat een zwembad is waar je nog steeds met je gezin naartoe kan. Dus dat wordt ook een zwembad met recreatiefunctie. Daar zijn we blij mee. We hebben ook weten af te spreken dat we ons echt gaan inzetten om binnen sportruimte voor sportverenigingen in Oegstgeest, die lopen nu letterlijk tegen de muren aan, te gaan zoeken in of bij het dorp. Dat zal nog best lastig worden, maar we gaan er wel werk van maken. En op het gebied van veiligheid ben ik ook wel blij dat dat een duidelijk hoofdstuk is geworden.
0: Nou, even Tobias van der Hoeven dus van het CDA over wat zij allemaal binnen hebben weten te halen. En Jolijn Kouwenhoven van D66, die reageerde ook.
3: Ja, ik ben er blij mee. Natuurlijk staan er ook een aantal afspraken in die wat moeilijker waren om te nemen. Maar ik denk wel dat we de goede dingen gaan doen.
2: Ja, moeilijke dingen zeg je, zoals?
3: Nou ja, dat is dan heb ik het echt over de lastenverzwaring die we vragen van onze inwoner. En dat doe je natuurlijk, dat doe je niet met... Dat is een beetje gek om dat met trots en dat je daar blij mee bent. Aan de andere kant denk ik wel dat we de juiste dingen ermee gaan doen. Dus ruimte maken voor het zwembad. We gaan kijken naar die lange termijn investering. We hebben veel investeringen te doen. Hè. Het gaat over de scholen, maar ook de meerjaren onderhoudsplannen. Dus er is gewoon best wel heel veel te doen. Dus daar hebben we wel de middelen voor nodig. En zoals je weet is het natuurlijk ook zo dat vanuit het Rijk komt er nou niet echt heel veel geld naar gemeenten. En je hebt gewoon meer nodig. En dat is zonde. Het is jammer dat het Rijk niet iets meer meedenkt met de gemeente. Maar ja, die hebben ook hun eigen uitdagingen.
0: Het was Jolijn Kouwenhoven van D66 over het hoofdlijnenakkoord in Oegstgeest. En degene die de initiatief ook een beetje nam voor de onderhandelingen was natuurlijk een progressief Oegstgeest. En Nico Jans.

0: Jansen van Pro, die reageerde ook tot slot over het akkoord.
1: Wij zijn er zeker heel blij mee, omdat wij gewoon heel veel terugzien. Wat wij ook in maart in het verkiezingsprogramma meegenomen hebben, waar we de steun van de kiezer voor gekregen hebben. Dus we voelen ook een grote verantwoordelijkheid terug naar hun om dit nu echt uit te gaan voeren.
2: En wat voor punten zijn dan ingekomen vanwege de progressieve Oostgeest?
1: Nou, ik denk een van de hoofdpunten die wij hier ingekregen hebben is vooral het sociaal beleid. Dat we dus nog meer gaan doen als Oostgeest, ook in financieel moeilijke tijden. Voor mensen met een lager inkomen, dat mensen zeg maar, dat we de grens optrekken van 120% en 130% van het minimuminkomen, waar mensen ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen. Dat we meer ook gaan kijken naar differentiatie tussen verschillende doelgroepen. Hoe kunnen we die beter bereiken? Hoe kunnen we die meer geven waar ze recht op hebben? Maar ook, ja, hoe houden we voorzieningen voor hun in stand? Zodat ze naar een zwembad kunnen blijven gaan. Zodat ze naar goede scholen kunnen blijven gaan. Daar zijn we gewoon heel trots op.
2: En waar liggen volgens u de grote uitdagingen?
1: Nou, de grootste uitdaging ligt altijd op het financiële vlak. Hoe houden we alles betaalbaar voor alle inwoners? Daar moeten we ook gewoon bewuste keuzes in maken door toch onder andere de OZB-belasting stapjesgewijs te blijven verhogen. Maar ook daarnaast liggen er ook gewoon grote opgaves rondom klimaat. We hebben natuurlijk allemaal de hitte van vorige week gevoeld. Het groen houden van het dorp. Er is gewoon nog steeds veel behoefte aan nieuwe woningen. Maar dat moet ook in een hele goede en zoveel mogelijk groene omgeving blijven gebeuren. Dus ja, hoe gaan we die afwegingen blijven maken? En wanneer moeten we waarvoor keuzes maken? Dat blijft gewoon lastig. Dat is zeker een uitdaging. Maar alle vertrouwen in dat we dat met z'n allen in deze raad goed voor elkaar kunnen krijgen.
2: Tot slot, hoe heeft u de onderhandelingen ervaren?
1: Intensief, maar ook heel leerzaam. En ook met de nodige humor eromheen. Er is gelukkig nooit veel spanning geweest tijdens de onderhandelingen, maar wel heel veel elkaar iets willen gunnen. En er gewoon met z'n allen voor zorgen dat hier een hoofdlijnenakkoord ligt waar het dorp verder mee kan. Dus dat was gewoon een hele goede samenwerking.
0: Nico Jansen van Progressieve Oegstgeest over het akkoord in het dorp daar zo. Meer hierover op onze website centraalplus.nl. Gisterenmiddag is dat hoofdlijnenakkoord dus gepresenteerd.
3: Applaus, hulde.
0: Nieuws, weer en verkeer onderweg. Sommieu, have a little faith ook. Eerst Ariana Grande, dit is Into You.

0: Tom J. Just have a little faith. En have a little faith, dat was niet genoeg voor het Nederlands elftal vannacht, helaas. En daarvoor gaan we weer naar Ghana en Into You.
1: Ik ben benieuwd of Camille nog misschien wel wat heeft gehoord van de herders in de buurt.
0: Dat weet ik niet.
1: Ik hoop het niet voor hem.
0: Hoezo?
1: Ja, die woont in Den Haag, denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat weet ik niet. Dat jij dan weer.
1: Haagse band, Somjeu, Camille Meijerszonde.
0: Check. Zometeen gaan we het hebben over de 3 Oktobervereniging. Want ze zoeken weer figuranten voor de grote optocht. En ook leuk, het Leidse Hout verandert over een paar weken weer in het grootste speelparadijs van de zomer. Jeugddorp Leiden. Daar gaan we het over hebben. Dat en nog heel veel meer naar nieuws, weer en verkeer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Raupers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiden-Dorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Er staat een lange file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 24 kilometer. Je doet er daar 55 minuten langer over. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. 3 minuten. En de A12 Utrecht richting Gouda tussen Noldorp en Den Haag-Malieveld. 20 minuten. En de A44 Den Haag richting Amsterdam is nog steeds dicht tussen de afrit Noordvakkenhout en knooppunt Burgerveen. Waardoor ook viel op de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord. 4 minuten. En 206 Zoetermeer richting Heemstede tussen Stompwijk en Zoeterwoude-Dorp. 18 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Abbenes is dicht. En ook de andere kant op van Hillegom richting Alphen aan de Rijn is die weg dicht. De N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Daar doe je er 15 minuten langer over.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
2: Nu... meer muziek voor jou.

0: Typische country. Uit de typische stad van de country, Boston. Dat is een grapje, helemaal geen typische country stad.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Stella Lefty.
1: Het is een Centra Plus ochtendshow. Niet langs de route staan, maar midden in de grote optocht lopen. Dat kan. De 3 oktober vereniging zoekt namelijk enthousiaste figuranten die op 3 oktober willen meedoen aan een van de mooiste tradities van Leiden. Dat kan je bijvoorbeeld alleen doen of samen met collega's, vrienden, familie of buren. En dan kan je de optocht van heel dichtbij beleven. En zorg je ook nog voor een onvergetelijke ervaring voor het publiek. Aanmelden kan tot 1 augustus. Marieke de Kok van de 3 oktober vereniging in de studio. Marieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zoeken figuranten. Waarom moeten we eigenlijk ons allemaal aanmelden om mee te lopen?
2: Nou, niet allemaal, hè. Dan krijgen we een hele grote optocht.
1: Nou, dat is toch ook leuk.
2: Maar als je het echt leuk vindt om mee te doen, ben je echt van harte welkom.
1: Ja, jullie zoeken dus wel echt enthousiaste vrijwilligers.
2: Ja, we zoeken enthousiaste vrijwilligers die het gewoon leuk vinden om een dagje mee te lopen met de optocht. Die het ook leuk vinden om verkleed te zijn of een keer een pruik op of in een groep mee te lopen.
1: Ja. Heb je zelf wel eens meegelopen als figuur?
2: Zeker.
1: Neem ons eens mee. Hoe gaat dat dan? Want je moet veel lopen. Waarschijnlijk moet je in de schmink. En je bent er wel een dag aan kwijt. Misschien zie ik alleen maar de negatieve dingen erin. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Maar neem ons eens mee.
2: Meestal krijg je 2 weken van tevoren bericht wat voor rol je hebt gekregen. We proberen groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Dus je kan ook aangeven van ik wil met mijn gezin of met mijn vrienden. Daar staat ook een tijd bij dat je verwacht wordt op het Bona aan de Burggravenlaan. Daar kom je binnen gewoon in je spijkerbroek of je joggingbroek en je slobbertrui. En dan hangt er voor jou een pak klaar. En er staat iemand klaar om je te schminken of een pruik te geven. En er staat wat te eten en te drinken als je nog niet ontbeten hebt. Nou, dan kan je je gaan klaarmaken. In de meeste gevallen komt er ook nog een regisseur langs die je helpt met wat voor rol heb je eigenlijk als groep en wat moet je dan doen.
3: Oh, dit wordt ook gewoon geïnstrueerd als een soort van kortdurend theatergezelschap, word je een klein beetje geïnstrueerd.
2: Ja, het zijn eigenlijk regieaanwijzingen. Dus je hoeft niet per se heel goed te kunnen acteren. Mag natuurlijk wel, als je het heel leuk vindt. Maar je krijgt wel regieaanwijzingen wat je dan met je groep kan doen. Ja.
1: En ik hoor al verschillende pakken en zo. Wat zijn een beetje de verschillende rollen? Er zijn er ook al een aantal die elk jaar terugkomen, denk ik.
2: Ja, en toch ook weer niet. Toch is het ook elk jaar weer ontzettend anders. En we verklappen ook niet te veel van wat voor rollen er zijn.
1: Nee, want dat snap ik.
2: Maar met horen, zien en proeven, dat is natuurlijk het thema dit jaar. Ja. Zit je toch snel in de buurt van eten en drinken, horeca, de zintuigen. Dus iets in de categorie biologie. Het is ook elk jaar weer een verrassing. En dat moet je dus ook een beetje leuk vinden.
1: Ja, ik ben in ieder geval heel goed in eten.
2: Ik loop gewoon mee, joh.
1: Nou, ik ga me aanmelden.
2: Neem je camera en je microfoon mee.
3: En is het verder nog dan helemaal willekeurig? Of kun je dan ook nog een beetje getypecast worden? Want bij mij moet je misschien niet vragen of ik als prinses wil komen. Dat, ik weet niet of dat werkt. Ik heb wel ruimte genoeg voor een pruik. Maar voor de rest gaat het denk ik niet zo goed. Ja. Voor de rest gaat het denk ik niet zo goed.
2: Ja, je kan als je je opgeeft in het systeem, kan je een foto meesturen. Aan de hand daarvan maken we wel keuzes. En soms is het ook heel pragmatisch. Dus wij weten bijvoorbeeld dat er is in Leiden 1 kostuum voor Magdalena Moons.
1: Ja.
2: Volgens mij is het de maat 36 of 38.
1: Dus dan moet je erin passen. Ja.
2: Dus dan valt al een hele hoop mensen vallen dan al af.
1: Ja, ik denk dat Rami, jij kan wel goed een Spaanse legerleider spelen of zo.
3: Oké, ja, dan moet ik wel. Ik heb een beetje moderne tatoeages. Ik denk niet
1: dat... Ah, dat plakken we wel af. Dat komt wel weer,
3: maar doe ik mijn mouwen opstropen. Dat heb ik niet meer gedaan sinds 96.
1: je hoeft dus eigenlijk alleen... je hoeft niks mee te nemen ook. Het is redelijk laagdrempelig.
2: Het is echt laagdrempelig. Al het eten en drinken wordt verzorgd. Wat wel de bedoeling is dat je zelf loopt. Dus als je slechter been bent, is het niet zo'n geschikte vrijwilligersstaat.
3: Hoe lang hebben we het over?
2: Ja, het is 5 kilometer, dus het is ook niet heel ver.
3: Ja, het is wel een wandeling. En je hebt misschien een outfit aan die misschien wat warmer is of wat kouder is dan je had gehoopt. Het is natuurlijk misschien makkelijker, een zwaardere 5 kilometer dan gewoon even wandelen op een zondagmiddag in je goede schoenen.
2: Ja, het is ietsje zwaarder, vooral omdat je veel stilstaat en dan weer een beetje naar voren. Ja. En omdat je dus ook wel een rol aan het uitspelen bent.
1: Ja. En je ziet de hele tijd bekenden, als het goed is. Dat is denk ik het allerleukst.
2: Zwaaien en op de foto gaan.
1: Is dat ook wel iets wat je terughoort van mensen die mee hebben gedaan na afloop?
2: Ja, die vinden het enorm leuk dat aan de kant allerlei publiek staat. En dat ze dan herkend worden. Of dat ze juist niet herkend worden, vinden ze ook leuk.
1: Ja, dan als de pruik inderdaad echt zo goed zit dat het niet herkenbaar is. Aanmelden kan tot 1 augustus. Hebben jullie altijd genoeg aanmeldingen?
2: We willen het eigenlijk... Eigenlijk zouden we het nog wel ietsje groter willen. Dus er zijn altijd mensen welkom.
3: Okay. Dus niet heel de stad, maar bijna heel de stad.
2: Ja, een mannetje of 300 kunnen we wel kwijt.
3: Jeetje, 300 mensen in de optocht. Nou,
1: en dan loop je inderdaad mee op 3 oktober met de optocht.
3: Ja.
1: Wil je 3 oktober eens van een hele andere kant beleven... en midden in de grote optocht staan in plaats van langs de kant... meld je dan aan voor 1 augustus. Als figurant kan via de website van de 3 oktober vereniging. Misschien zwaai jij dit jaar wel naar bekenden vanaf de optocht... in plaats van andersom.
3: Even wijven.
1: Raben is even aan het wuiven.
3: Ik laat het even zien hoe het moet.
1: Ja, Mariska de Kok was hier in de studio. Even Marieke de Kok. Dankjewel Marieke. En succes met de zoektocht. En ik hoop dat we eraan hebben kunnen bijdragen.
2: Dankjewel.
4: Centraal Plus Mark Plus Rabin is lekker wakker worden.

0: Last Frequencies en Live It All. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen. Nog een paar weken en dan verandert de Leidse Hout weer in het grootste speelparadijs voor van de zomer. Jeugddorp Leiden. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het programma, de workshops en alle voorbereidingen. Maar er is ook nog wat hulp nodig van alle vrijwilligers. In de studio Jordi Piquet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog 8 weken te gaan. Ja, begint het al te kriebelen?
1: Ja, absoluut. We zijn hard bezig met de laatste voorbereidingen. En wij beginnen stiekem zelf al over 7 weken. Want ja, het moet toch ook een keer opgezet worden.
0: Ja, ja.
1: Het nieuwe terrein was wat leger dan het oude terrein wat we hadden. Dus er moeten wat meer tenten opgezet worden. Dus ja, daar moeten we alles even goed voor voorbereiden.
0: Je zei de laatste voorbereidingen. Dus er zijn ook al heel veel dingen gedaan.
1: Er zijn al zeker een hele hoop dingen ook gedaan. Zijn eigenlijk het hele jaar lang zijn wij bezig met de volgende editie. Op het moment dat de eerste is afgelopen hebben we ongeveer 1 maand om even bij te komen en daarna beginnen we gelijk weer. Moeten sponsoren geregeld worden, er moeten op de locatie weer allerlei nieuwe vergunningen aangevraagd worden. En ja, vooral opslag was dit jaar even een dingetje, maar is ondertussen ook wel weer redelijk bijgekomen.
2: Ja, want vertel, hoe ziet het eruit voor degenen die er nooit zijn geweest?
1: We hebben op dit moment op het terrein van de Leiden Atletiek hebben wij eigenlijk de grasbaan die naast de renbaan staat. En daar komen 2 hele grote tenten. En in die tenten doen wij voornamelijk de workshops en knutselen. Omdat die vaak net even wat meer buiten de wind moeten zitten. Verder hebben we een plek voor sport en spel. Daar kunnen de kinderen lekker voetballen en allerlei andere sporten en spellen doen. We hebben een hoek voor theater. Er staat een podium opgebouwd. Daar kunnen de kinderen toneelstukken opvoeren. We hebben een heel groot veld voor huttenbouw. Dus daar zijn we eigenlijk het hele jaar mee bezig om dat allemaal een klein beetje op te bouwen. En om daar weer wat moois van te maken.
0: En dan komen die kids daar, die moeten natuurlijk allemaal begeleid worden.
1: Zeker, we hadden afgelopen jaar gemiddeld zo'n 265 kinderen per dag. Met een recorddag van bijna 320 kinderen.
0: Jeetje.
1: Die moeten wel allemaal begeleid worden. Dus ja, dat doen wij allemaal met vrijwilligers. We merken dat het best lastig is om zoveel vrijwilligers bij elkaar te krijgen. En we hopen ook altijd dat mensen zich graag meer aanmelden om het jaar daarna weer te komen als ze al een keer geweest zijn.
0: Ja.
1: En dat we natuurlijk ook wat nieuwe mensen erbij krijgen.
2: Want om hoeveel dagen gaat het dan dat je dan zou komen? Ten eerste, hoeveel dagen hebben jullie 300 kids over de vloer? En hoe vaak zou je dan kunnen bijdragen? Want je hebt natuurlijk wel iemand, je moet wel op iemand kunnen rekenen als het vrijwilliger is.
1: Ja, zeker. In principe hebben wij over die 2 weken dus gemiddeld afgelopen jaar zo'n 265 kinderen. Dus dat betekent dat er 10 dagen lang 265 kinderen lopen.
0: Poeh.
1: En die vrijwilligers die zijn eigenlijk vrijwillig. Dus hoe vaak je kan, hoe vaak je wil, dat hangt eigenlijk een beetje van jezelf af. We vragen wel van tevoren aan te geven wanneer je komt en hoeveel dagen je komt. Zodat we daar met de planning rekening mee kunnen houden. Maar in principe zou 1-2 dagen ook al heel fijn zijn als er wat extra mensen zijn.
0: En ook nog, je kan het ook nog een beetje zelf regelen. Want het geldt ook nog als maatschappelijke stage. Dat is volgens mij iets op de middelbare school wat leerlingen moeten doen. Hè?
1: In principe mag je bij ons vrijwilliger zijn vanaf 13, 14 jaar. Dat was ooit echt een strakke 14 jaar. Tegenwoordig met een gesprekje van tevoren proberen we ook wat nog iets jonger. Omdat dat makkelijker doorstroomt vanuit de maximale leeftijd van 12 jaar voor kinderen.
0: Ja.
1: We merken toch wel dat er een hoop kinderen het toch leuk vinden en doorstromen als vrijwilliger. Zo ben ik zelf ook ooit begonnen. En die mensen wil je graag binnenhouden. Want dat is je toekomst voor de organisatie.
2: Ja, is dat de bedoeling dat je dan misschien heel goed bent in voetballen, zodat je kan uitleggen hoe het werkt? Of moet je juist een heel goed zijn in timmerman zijn, zodat je dus een beetje kan helpen?
1: Nee, het is eigenlijk heel vrij. Je loopt eigenlijk rond om de kinderen te helpen waar nodig. Als je niet per se goed bent te timmeren, is in principe niet erg. Je kan de kinderen altijd helpen met tillen. Het gaat er ook om dat er gewoon mensen aanwezig zijn. Dat als kinderen vragen hebben, als er problemen zijn, dat de kinderen even naar je toe kunnen komen. Dat ze een soort vertrouwd persoon hebben om even mee te praten. Die weer helpt met het oplossen ervan.
0: Wanneer is het precies en waar kunnen vrijwilligers zich aanmelden?
1: Wij draaien dit jaar van 3 augustus tot en met 14 augustus. Alleen op doordeweekse dagen. In principe meld je je 's ochtends rond 8:00 en 's middags rond 4:30 zijn we weer klaar. En ben je vrij om te gaan of om nog even gezellig wat te drinken met andere vrijwilligers. Je kan je aanmelden op vrijwilligers@jeugddorpleiden.nl of eventueel contact@jeugddorpleiden.nl. Die mails komen bij ons binnen en die zullen wij dan beantwoorden.
0: Kijk, het klinkt allemaal heel officieel, maar het is denk ik wel een beetje laagdrempelig.
1: Het is redelijk laagdrempelig. In principe meld je je aan. We kijken heel eventjes of het een klein beetje past. Soms doen we even een gesprekje van joh, wat verwacht je ervan? En daarna vragen we een VOG aan. Dat is wel belangrijk. En zodra die binnen is, dan ben je eigenlijk welkom.
2: En hoe leuk is het om te doen, Jordi?
1: Ontzettend leuk. Ik ben zelf als kind altijd geweest, daarna doorgestroomd, nu ondertussen in de organisatie. Dus nou ja, ik doe het nu 12 jaar als vrijwilliger. En ik ben niet van plan om te stoppen.
0: Kijk, Jordi Piquet was dat in de studio over het jeugdopleiden. Dankjewel voor je komst en succes met de zoektocht.
1: Bedankt.
3: Centraal plus Mark plus Robin.

0: blij als ik naar huis mag. Kerber Emerald en Deadman, het is de Centra Plus ochtendshow. Ludo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch erg als jij de studio binnenkomt dat ik zin heb om naar huis te gaan.
2: Ja, daar staat iemand te trappen om de tafel over te nemen, bedoel je, hè?
1: Volgens mij is het bij jou altijd zo, op het moment dat je thuis de deur dicht trekt, heb je alweer zin om naar huis te gaan. Dat heeft niks met mij te maken.
0: Oh, is dat... Ja. Wat vond je van de ochtendshow?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik heb vanmorgen naar jullie zitten luisteren. Ik had Ilias al op de app. Want ja, nou ja, goed, jullie hebben vanmorgen ook al gesproken. Maar nou, ik ben wel gefrustreerd, jongens, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik woon zelf richting Den Haag. Ik ben om 6:05 vertrokken.
0: Ja, doei.
1: En door die hel van de A4.
0: Ja.
1: Ik was 7:50 in Leiden-dorp.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Ja. Ja.
1: Maar het lijkt dat iedereen de WK-wedstrijd gekeken heeft en dacht... We gaan nu de weg op.
0: Nee, de A4,
1: maar hebben jullie de wedstrijd? Jij werd wakker en je hebt nog...
0: Ja, ik heb het staartje nog meegepakt.
1: Ja, en, ik heb de hele wedstrijd gezien. 3:10. Mijn dochter van bijna 18, die had ook de wekker gezet. En die viel dus in slaap tijdens de verlenging. En die maakte ik op een gegeven moment wakker.
0: We hebben gewonnen, grapje.
1: Het zijn nu penalties. En toen op een gegeven moment zegt ze... waarom neemt Gakpo geen penalty? En de Jong, ik zeg, ja, die zijn gewisseld net toen jij sliep.
0: Oei.
1: Ja, maar het was wel... Heel eerlijk, terecht heeft Marokko gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, echt, ja. Ze hebben echt gestreden en ze waren de betere ploeg.
0: Ja, worden emotioneel van.
2: En ga jij nou ook verder dan Marokko supporten de rest van het toernooi? Of heb jij nu een ander
0: land wat je wil supporten?
1: Nu is het gewoon weer klaar. Nu is het gewoon, nu is het gewoon afgelopen. Nee, het maakt me nu niet zo heel veel uit wat wint. Ik heb wel vannacht, ik heb echt heel weinig geslapen, jongens. Ik heb het staartje... Duitsland-Paraguay gezien.
0: Ja, dat was hilarisch.
1: Oh, echt de laatste penalty.
0: De mannschaft zo eruit gelaten.
1: Het was 5 penalties tegen 5 penalties. Toen was er nog geen beslissing. Toen uiteindelijk Paraguay nam hem. Had hem erin. En toen alle ogen op Duitsland gericht. Ja, en dan mis je hem. Ja, het was echt heel zuur.
0: Rudo, zo meteen je programma. Wat zit erin?
1: We gaan natuurlijk nog even een beetje over het voetballen hebben. We hebben leuke fragmentjes van het nieuws. Eigenlijk gewoon wat ik elke dag hier vertel. Het is gewoon weer leuk.
0: Helemaal fantastisch.
1: Ja, okay. En Henny zit ook te luisteren in Katwijk.
0: Zeker, absoluut. Nog even een recensie van de ochtendshow. Wat vonden we ervan?
3: Intensief, maar ook heel leerzaam. En ook met de nodige humor eromheen.
4: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is lekker wakker worden.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. Vertraging is 40 minuten, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: John Mayer, Les Rain Home en de Bauta Magnetic.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Welkom, het is even na 9 op deze dinsdag 30 juni 2026... Ja, die de boeken ingaat als het verlies van Nederland op het WK tegen Marokko. Ja, voor alle Marokkaanse fans, gefeliciteerd. Ja, echt gewoon terecht dat Marokko gewonnen heeft. Eerlijk is eerlijk, ik heb de hele wedstrijd gezien van A tot Z. Het was gewoon echt de betere ploeg. Alhoewel ik Nederland wel gegund had en het echt wel mega spannend was. In ieder geval welkom. Het is dinsdag 30 juni, even na 9, een nieuwe aflevering van Rudo met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En lekkere tracks. Superster komt eraan van Roxy Dekker. Coldplay zometeen. We Pray en eerst Mel Smith.
3: Rudo!

0: De nieuwste Roxy Dekker, superster, hoorde je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen. Ja, gisteren was het hoofdlijnenakkoord dat gepresenteerd werd in Oegstgeest. Een nieuw college, onder andere met een nieuwe wethouder daarin. Het is Melanie van Driel van Pro. Maar Alfred Blus, die blijft er ook nog zitten namens D66. En Jan Nieuwenhuis, die is nieuw, maar eigenlijk ook niet. Want die heeft in het verleden ook al in het college gezeten. Gisteren was die presentatie. Wij waren erbij en spraken over dat hoofdlijnenakkoord. Onder andere met de fractievoorzitter van D66, Jolijn Kouwenhoven. En die is best nog wat kritisch hier en daar.
1: Ja, ik ben er blij mee. Natuurlijk staan er ook een aantal afspraken in die wat moeilijker waren om te nemen. Maar ik denk wel dat we de goede dingen gaan doen.
2: Ja. Moeilijke dingen zeg je, zoals?
1: Nou ja, dat is dan heb ik het echt over de lastenverzwaring die we vragen van onze inwoner. En ja, dat doe je natuurlijk. Dat doe je niet met. Dat is een beetje gek om dat met trots en dat je daar blij mee bent. Aan de andere kant denk ik wel dat we de juiste dingen ermee gaan doen. Dus ruimte maken voor het zwembad. Weer echt wel. We gaan kijken naar die lange termijn investeringen. We hebben veel investeringen te doen. Hè. Het gaat over de scholen, maar ook de meerjaren onderhoudsplannen. Dus er is gewoon best wel heel veel te doen. Dus daar hebben we wel de middelen voor nodig. En zoals je weet is het natuurlijk ook zo dat vanuit het Rijk komt er nou niet echt heel veel geld naar gemeenten. En je hebt gewoon meer nodig. En dat is zonde. Het is jammer dat het Rijk niet iets meer meedenkt met de gemeente. Maar ja, die hebben ook hun eigen uitdagingen.
2: Je hebt het boekje in je handen. Het is een boekje van 22 pagina's lang. Wat zijn nou de hoofdpunten hiervan?
1: De hoofdpunten zijn denk ik.

0: Op ruimtelijke orde, op wonen, regionale afspraken, economische afspraken, op afspraken op het sociale domein, duurzaamheid en klimaat. En dan uiteindelijk denk ik dat bijna de belangrijkste paragraaf de financiële paragraaf is. Maar dat zijn de punten waarop wij afspraken hebben gemaakt.
1: Waar kijk je nou het meest naar uit om mee aan de slag te gaan?
0: Ikzelf kijk ik heel erg uit naar die raadsbrede samenwerking en met name op het Centrum Visie Langevoort. Maar ook de regionale agenda. Ik denk dat we veel meer met elkaar regionaal moeten gaan samenwerken. Net de vraag uit het publiek al over de warmtetransitie. Je ziet gewoon hoe belangrijk die regio daarin is. En ik denk dat we elkaar als raden ook veel beter moeten kunnen gaan vinden. Naast dat de collegebesturen dat doen. Dus ik denk dat daar, dat lijkt me een hele mooie om op te pakken. En te gaan kijken of we daar niet een start mee kunnen maken.
2: Jolijn Kouwhoven, stad van de politiek nog steeds. D66 is ervan over het hoofdlijnenakkoord. Gisteren was de presentatie, later vandaag een artikel online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Goedemorgen, ik ben Rudo. Bij je tot 1 uur vanmiddag. Met natuurlijk de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat nieuws krijg je zometeen om 9:30. Verder Jonas Blue, Mama komt eraan.

0: Dat was Jonas Blue en Mama op Centraal Plus. Goedemorgen, 9:30. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je The Weeknd, Can't Feel My Face en Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiden-Dorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En ook dicht is de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Centraal Plus. We kijken even naar de bekende jarigen van vandaag. De Nederlandse cabaretier Peter Pannenkoek is jarig. Bijzondere leeftijd, 40 is hij geworden. Marieke Westenenk is Nederlandse actrice en zangeres. 40 is ze geworden. En het is ook de verjaardag van Fantasia Barrino, Amerikaans soulzangeres, 42 geworden vandaag. Sanne Heijen, Nederlands presentatrice, 45. En Noordin Boukhari, Marokkaans-Nederlandse voetballer, is 46 geworden. Verder is het de verjaardag van radio-dj Tim Klein, 47. En Ralf Schumacher, de voormalige Duitse autocoureur, is ook jarig. Die is 51 geworden. Sportvrouw, tenminste journaliste Barbara Barend, is jarig, 52. En Bastiaan Ragas, die ken je ook als man van Tooske en zanger onder andere, 55 is die. Mike Tyson, voormalig Amerikaans bokser, is 60 geworden. En Adelheid Rozen, Nederlandse theatermaakster en actrice, vandaag 68. Jetty Mathurin is ook jarig, Nederlands cabaretier van Surinaamse afkomst, 75. Het had de verjaardag van André Hazes geweest, die had vandaag 75 geworden. En het is de verjaardag van Serge Henri Valken, de acteur, die viert vandaag een bijzondere leeftijd. Hij is 80 geworden. Ja, en de laatste jarige die ik voor je heb, is toch wel een beetje een guilty pleasure. Hij is net als Peter Pannenkoek 40 geworden. Hij is musical acteur, presentator en zanger. En de allereerste winnaar van Idols. Ik heb het over Jamai Loman. Je hoort hem nu met Step Right Up.

Jamai. Ja, step right up. Ik had gisteren al een guilty pleasure met Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Daar past deze prima bij in het rijtje. Jordan Jamai dus, omdat hij jarig is vandaag. Hij is 40 geworden.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file bij Knoopend Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knoopend Terbrechtseplein. Op de N207 Heerde-Gommel-Alfa aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Beyoncé, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Gavin DeGraw met Best I Ever Had. Hey, welkom. Het is inmiddels alweer 10 uur geweest en dat betekent deel 2 van Rudo op deze day after. Nou ja, eigenlijk is het niet de day after, het is de day. Vanmorgen of vannacht eigenlijk de wedstrijd Nederland-Marokko en uiteindelijk heeft Nederland verloren met penalties. Ja, en dit keer was verliezen eigenlijk best wel erg, want je ligt dan dus gelijk uit het WK, hè, in deze knock-out fase. Dat betekent dat Marokko door is en zaterdagavond spelen die om 7 uur dan tegen Canada. Ja, en als wij gewonnen hadden, dan hadden wij dus tegen Canada gespeeld. Maar ja, goed. As is verbrande turf, zeggen ze dan. Hè? Deel 2 van Rudo met Dua Lipa. Elke de plustrack van Olivia Rodrigo komt eraan. Stupid song hoor je naar Niall Horan.

0: Stupid Song, dat was de nieuwste. Olivia Rodrigo hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een gaslek bij een woning aan de Atleta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Gisteren de brandweer die is daar naartoe gegaan. En er was inderdaad een gaslek bij een van de woningen. Een informatieavond over ophoging van verzakte straten in de Buitenhof in Leidendorp. En vader en zoon jarenlang de cel in voor cocaïnehandel via Fratelli in Leidschendam. Partij Sleutelstad en D66 willen duidelijkheid. Daarom komt er een extra raadsvergadering als het gaat over het vormen van een coalitie. En Leidendorp viert een naturalisatie van 17 nieuwe Nederlanders. Ander nieuws nog op onze website. Een nieuwtje over Hugo Langeberg. Die was hier in de studio over de handhaving op jongeren op fatbikes. Ja, de gemeente zegt, we kunnen natuurlijk niet op alle plekken tegelijkertijd zijn.
2: Ja.

0: natuurlijk
1: capaciteit
0: standaard smoes, door te zeggen, we kunnen niet op elke straathoek een agent neerzetten. Dat kan ook niet. Maar als wij uit de bevolking horen dat daar en daar veel overlast is, dan ga je daar en daar eens wat vaker controleren, lijkt mij. Op die hotspots waar die mensen, die jongelui, de meeste overlast voor, daar moet je dus regelmatig gaan kijken en handhaven. En dan zeggen, ja, we kunnen niet overal tegelijk zijn. Nee, godzijdank, ik ben ook tegen dat op elke hoek een politieagent of een boa staat te kijken of jij misschien iets verkeerds doet.
2: Ja.
0: Maar het is bekend waar ze dat doen, welke plek is het meeste overlast voor. Dus daar zou ik dan regelmatig ook de politie, maar ook de boa's naartoe sturen. Ga daar eens kijken.
3: Hugo Langeberg van de LPL over die handhaving op fatbikes. Hij heeft de vragen over gesteld. En binnenkort komen daar dus de antwoorden op van het college van Leiden-Dorp. Weet jij een leuke track bij een van de nieuwtjes van vandaag? Laat het even weten. Mail me rudo@centraalplus.nl.
4: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.

0: Welkom in Thijs en Atlas op Centraal Plus, waar het tijd is voor het nieuws van 11:30. En daarna hoor je Martin Garrix en Ed Sheeran. En Bruno Mars komt eraan met Gorilla.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 en partij Sleutelstad hebben gisteren bekendgemaakt dat er donderdagavond een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leiden is. Volgens de partijen vinden er momenteel gesprekken plaats tussen een aantal fracties zonder mandaat van de raad om deze gesprekken te voeren. Dat zorgt voor een onduidelijke fase waarin de zorgvuldigheid van het proces onder druk staat, zo zeggen de partijen. De brandweer werd gisteravond rond 6 uur gealarmeerd voor een gaslek in een woning aan het Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten. Ter plaatse stond de bewoner al buiten. Bij de kruipruimte van de woning werd daadwerkelijk gas gemeten. Ook de kruipruimtes van de buren werden gecontroleerd. Het ging om een kleine lekkage bij een gasleiding. Liander werd ingeschakeld om het lek te verhelpen. De gemeente Leiderdorp organiseert woensdag 1 juli een bijeenkomst over de plannen voor woningbouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis naast winkelcentrum Winkelhof. De gemeente wil op de locatie woningen realiseren. In de afgelopen maanden konden omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de plannen. Tijdens de informatieavond geeft de gemeente een presentatie over de opbrengsten van het participatietraject en de manier waarop de reacties zijn meegenomen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 2. Eerst uit noordelijke richting, in de loop van de dag draaiend naar het westen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is een kwartier. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuten vertraging en 5 kilometer file. N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer file. Door een ongeluk is de weg dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bruno Mars met zijn Romantic Tour. Je hoorde Bruno Mars hier met Gorilla op Centraal Plus. Het is 10:30 geweest. Tijd om te kijken naar het nieuws op onze website.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De gemeente Leiderdorp organiseert komende donderdag een informatieavond over de geplande ophoging van meerdere straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de buurten, de tochten en de hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. Volgens de gemeente is het ophogen van de openbare ruimte noodzakelijk om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijk te waarborgen. Ook moet de wijk beter bestand worden tegen hevige regenval en andere weersomstandigheden. De informatieavond is komende donderdag van 7:15 tot 8:30 in het gemeentehuis van Leiderdorp en is gratis toegankelijk. Wil je er meer over lezen? Dat kan op onze website centraalplus.nl. Joris zit te luisteren, stuurde me een mailtje. Die zag dit nieuwtje en die wist nog wel een leuke plaat over straten. Nou, dit is een hele leuke plaat over straten, Joris. Dit is Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

Sprak suggestie van Joris, de Streets of Philadelphia. Je hoorde Bruce Springsteen op Centraal Plus. Vanwege de straten en de aanpak van de gemeente Leiderdorp. We kijken naar het weer. Dit is al zonde. Zijn wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is rustig weer met weinig wind. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 2 à 23 graden. Morgen komt de zon weer regelmatig terug. Meer dan vandaag. En ik moet zeggen, het is vandaag ook wel even lekker, toch? Een dagje zo. De temperatuur in de Leidse regio in Wassenaar ligt morgen rond de 22 graden. De komende dagen wat meer bewolking, af en toe kans op een buitje en natuurlijk ook wat zonneschijn. En daarna gaat de zomer echt wel weer terugkomen met temperaturen van 27 graden. Dit is nieuwe muziek, het is de nieuwste Summer. Dit is My Body Isn't Ready.

0: Je hoort hem hier op Centraal Plus met zometeen deel 3 van de show. En daarin hoor je onder andere Son Milieu.
1: Rio!
0: Zometeen dus om hier bij Centraal Plus. Nu eerst even terug naar afgelopen zondag. Toen was het dorpsfeest in Zoeterwoude. En daar was op zondagmiddag Unity NL on tour. Unity NL onderdeel van Centraal Plus. En wij mochten daar de tour verzorgen. Met 15 artiesten van eigen bodem. Onder andere Deon Leon, Danny Vroger, Marlane, Laura Heijg op het podium. En de man die een hele grote zomerhit aan het scoren is, is Rutger van Barneveld. Hij stond daar ook op het podium. En we hebben het voor je opgenomen. Dit is die hele grote zomerhit, Zwoele Zomernachten. Zoals hij

0: Centraal. Plus.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: close.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
3: Ja, with our eyes closed. Ik kan me voorstellen dat je ogen een beetje aan het dichtvallen zijn op het moment dat je het Nederlands elftal vannacht gekeken hebt. Die wedstrijd die begon om 3:00. Ja, dan ben je toch waarschijnlijk wat vroeger wakker dan normaal. Misschien heb je al doorgetrokken of ben je daarna niet meer naar bed gegaan. Ja, dan is eyes closed wel een toepasselijke track natuurlijk. Goedemorgen. Het is Centraal Plus op deze dag na die WK-wedstrijd. Of eigenlijk op de dag van die WK-wedstrijd. Nederland niet door, maar dat mocht je inmiddels al wel doorhebben natuurlijk. Hè? Ook als je het niet gezien hebt. Hey, welkom zometeen hier de man die afgelopen weekend flauw viel van de warmte op het podium. Harry Styles komt eraan met Late Night Talking na The Braxtons.
2: Rio!

0: Oscar and the Wolf en S10 en Safe and Sound bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: dinsdag 30 juni 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: De internationale dag van de parlementarisme. Dat is het, de internationale dag van de parlementarisme. Ja, lastige woorden ertussen. En dat gaat natuurlijk over de democratie. Verder Wereldplanetoïdendag. En die is bedoeld om het grote publiek meer te laten weten en meer te leren over kleine hemellichamen. Die dag die wordt elk jaar gevierd op 30 juni. En dan kom je meer te weten over de mogelijkheden en gevaren van de planetoïden. Wat een woorden, jongens. Kan het niet gewoon de dag van een dropje zijn of zo? Dat is een stuk makkelijker. Nou, mocht je in ieder geval een tracksuggestie hebben bij een van deze dagen, laat

0: Meteor en Hanneme, wat wil je van mij? Zometeen nog een duet, maar dan van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten en ook Sam Fender en Olivia Dien. Nog een duet, Raming In.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 3 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de brug 3 kilometer. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht tussen Alfred Abbenes en de A44 door een ongeluk. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoot.
1: Meer nieuws via de site, en app de en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is 30 juni 26.
1: Dit is Vandaag.
0: Onder andere ik kom er echt niet uit vandaag met die dagen. Planetoïdendag. Het is om het grote publiek meer te leren over de kleine hemellichamen. En dat wordt altijd op 30 juni gevierd. Ze kunnen ons trouwens veel leren over het ontstaan van leven en onze plek in het universum. Maar de hemellichamen kunnen ook een bedreiging vormen voor onze eigen planeet. De datum 30 juni is daar een goed voorbeeld van. Die werd gekozen omdat op die datum in 1908 de Tunguska-planetoïde neerstortte in Siberië. Zo'n stuk ruimtepuin kan dan flinke schade aanrichten. Dus zijn er manieren nodig om asteroïden eerder op te sporen en mogelijk zelfs tegen te houden. Nou ja, niet per se iets met planetoïden, stuurde Marielle via rudo@centraalplus.nl, maar wel met hemellichamen, namelijk sterrenstof. Ik hoop dat we morgen weer een makkelijkere dag hebben. Ik kom er gewoon.

Iedere dag is het vandaag. Yes. Het is Centra Plus met hemellichamen en sterrenstof voor de jeugd van tegenwoordig. En nu hier de nieuwste Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor.

Ray, Where Is My Husband en Taylor Swift. Ja, ik zei net de nieuwste, maar dat is natuurlijk niet zo. Die nieuwste heb ik ook al gedraaid. I Knew It, I Knew You, dat is de nieuwste Taylor Swift. En dit is die vorige die eigenlijk stiekem ook nog wel heel nieuw is. Je hoorde Elizabeth Taylor. Zometeen deel 4 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Another en 45 Ultra en Talk To You. Rudo! Another 45 Ultra en Talk To You hoor je zometeen in een nieuw uur Rudo. Daarin ook weer fragmenten van het nieuws van Centraal Plus, die je ook kan vinden op onze website centraalplus.nl. Nu terug naar midden jaren 90 met Solid Harmony en I'll Be There For You. I wish you were.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl.

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Met ja, toch wel een van de grote zomerhits. Ook another 45 Ultra Talk to You en Loreen met Euphoria. Hey, welkom, het is 12 uur geweest. Je luistert naar Centraal Plus. Altijd het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Met zometeen ook Miley Cyrus en eerst Keigo en Selena Gomez. It Ain't Me.
0: Rio!

0: Don't Let Go Love hoorde je hier op Centraal Plus. Waar we gaan naar Centraal Plus. De commissaris van de Koning. Afgelopen zaterdag kon je dat al zien op televisie. Misschien heb je de aflevering gemist. Afgelopen zondag verscheen ook een artikel op onze website centraalplus.nl over het waarnemerschap van Carla Breuer. Zij wordt de waarnemend burgemeester als Fred van Trichter mee stopt. Normaal zit daar een limiet aan zo'n waarneming. Dat duurt eigenlijk nooit zo heel erg lang. Binnen een jaar komt er wel een kroonbenoemde burgemeester. Maar in Zoeterwoude ligt dat wat anders. Je hoort Wouter Kolff, commissaris van de Koning.
1: Ik heb dat in Zoeterwoude nog even opengelaten. Dus dat is wat mij betreft voor onbepaalde tijd. Het zou zomaar kunnen dat we op enig moment, ook in samenspraak met de gemeenteraad, daartoe besluiten. Maar er speelt natuurlijk wel het een en ander. We hebben gezien dat er een foto eigenlijk wordt gemaakt van de regionale samenwerking in de Leidse regio. Hoe acteren alle gemeenten daarin? Wat zijn de resultaten? En kunnen we die op enig moment nog beter krijgen? We zien ook dat er in Zoeterwoude zelf een bestuurskrachtonderzoek wordt gedaan. En ik heb ook aan de waarnemend burgemeester gevraagd, kijk nou eens even goed wat er in Zoeterwoude allemaal speelt. Financieel, qua bestuurskracht, qua samenwerking in de regio. Dus ik zou dat graag in kaart willen hebben. Dat heeft de waarnemend burgemeester dus ook echt van mij, ja, als verzoek meegekregen.
0: Ja. Jo, de commissaris van de Koning, Wouter Kolff, over de

0: Dat was Suzanne samen met Freek. Ja, ik vertelde je vorige week al, ik ben die documentaire van ze aan het kijken. Ik ben nog niet verder gekomen. Niet omdat ik het eigenlijk niet wil zien. Maar aan de andere kant heb ik ook nog niet gehad dat ik dacht, oh, ik moet hem verder zien. Dus ik weet nou nog niet of dat positief of negatief is. Het is 12:30, tijd voor nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Robert en daarna hoor je Sander met Homewrecker.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207, de Hillegom richting Alphen aan de Rijn, is nog altijd dicht tussen Afrit Abbenes en de A44 door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Zoetermeer-Oost en Afrit Boskoop. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Pink, Raise Your Glass en Somber Home Wrecker. De nieuwste van Somber draaide ik vanmorgen ook al. Die heeft een nieuwe muziek uitgebracht. Afgelopen vrijdag zat Somber namelijk nog in de New Music Friday. Straks helemaal geen nieuwe muziek. Echt oude muziek. Queen, Radio Gaga hoor je naar Zurb. En Rita Ora, dit is If It's Not Love.

Shakira en Zoo. We kennen er ook nog van Die Die, dat is het WK-liedje. Ja, dat vinden we natuurlijk helemaal niet meer leuk, dat liedje nu. Nee, dat is onzin. Hè? Nog tot en met 19 juli ongeveer hebben we dat WK. Dan is die finale en gaat zij ook een halftime show doen met Burna Boy, met wie ze dat liedje gemaakt heeft. Maar je hoorde het net uit de film Zootropolis met Zoeders Shakira op Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur direct na de ochtendshow.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan. Aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. De straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Mehmet T. heeft een gevangenisstraf van 48 maanden en een rijontzegging van 5 jaar gekregen voor het doodrijden van de 13-jarige Rafael uit Zoeterwoude. Deze uitspraak komt nadat hij zelf in hoger beroep was gegaan tegen een celstraf van 3,5 jaar en 4 jaar rijontzegging. Zijn straf is dus door de rechter verhoogd. Een scooterrijder is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbusje op de Voorschoterweg in Leiden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde tijdens de avondspits. Op de drukke Voorschoterweg ontstond hierdoor een flinke file in de richting van Leiden. En de gemeente Leiderdorp organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de geplande ophoging van verschillende straten in de wijk Buitenhof. Door verzakkingen zijn verschillende wegen en stoepen in de Tochten en de Hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. De bijeenkomst is van 7:15 tot 8:30 en hij is op het gemeentehuis van Leiderdorp. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A44. Je zal daar moeten omrijden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht. En tot zover de ANWB.

Louis Capaldi en Someone You Loved. En Madonna, de samenwerking met Sabrina Carpenter, heet Bring Your Love. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is 30 juni, betekent de laatste dag van maand 6. En morgen dan begint juli, oftewel eventjes ter verduidelijkheid, juli. En dan is vandaag dus de laatste dag van Juno. Ja, ik moet zeggen, deze dag voelt toch een beetje katerig aan. Ik ben heel vroeg opgestaan. Mijn wekker ging om 3:10 om Oranje aan te moedigen. Gewoon vanuit mijn eigen bed. En ik had eigenlijk zoiets van, dit gaat volgens mij wel goed komen. Ondanks dat we nou niet echt de sterren van de hemel speelden. Ja, tot die 90ste minuut, want toen maakte Marokko 1-1. En eigenlijk is de rest geschiedenis. De penaltyreeks, ook dat, moeten we daar ook gewoon maar niet over praten. Die hebben we uiteindelijk verloren. En dat betekent dat Marokko door is naar de volgende ronde. Komende zaterdag mogen zij gaan voetballen tegen Canada. En Nederland, ja, waarschijnlijk gaan ze morgen naar huis. En dan is het sprookje, het WK-voetbal 2026, over. Betekent alle oranje reclames van de tv. Overal de oranje vlaggetjes van de straten. En over en uit. En nou, dat voelt toch een beetje aan als een soort van domper. De middagshow met nu Lady Gaga. Dit is The Dead Dance.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Ja, niet zijn laatste woorden. Het waren zijn eerste woorden. Het is namelijk zijn debuutliedje. La da da. Je hoorde Cloud bij Centraal Plus. En daarvoor Lady Gaga met The Dead Dance. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen en in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden ontstond rook. En een buurman die hoorde dat alarm en die heeft gelukkig 112 gebeld. De vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken en behandeld en haar woning is dusdanig beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. En de oorzaak van de brand is niet bekend en die wordt wel onderzocht. Dus eigenlijk altijd belangrijk, een goede buur en dus gewoon een brandalarm, want dat kan dus gewoon levens redden. Meer nieuws uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En hier op de radio, de nieuwste van Bakermat met Rani. Dit is I Love Life.

Katy Perry, Snoop Dogg en California Girls. En de nieuwste van Bakermat. En die zou je onder andere kunnen kennen van Vandaag. Was een grote hit uit 2013. Dit keer met de vocalen van Rani. En I Love Life bij Central Plus. Met nu The Cardigans. Dit is My Favorite Game.

0: Vandaag een soort van afkoeldagje. Temperatuur zo rond de 20 graden. Weinig zonneschijn en bewolking in de regio Leiden en Wassenaar. Maar heb jij al vooruitgekeken wat het volgende week gaat doen, het weer? Nou, zegt ongekend, het belooft dan weer een hele warme week te gaan worden, met temperaturen oplopend tot misschien wel weer 30 graden. Met andere woorden, vandaag een dipje, vanaf morgen weer zonneschijn, volgende week warm en op de radio Rolf Sanchez en Darte Unbesso. Binnen nu en een paar minuten Redrum van Sorana en David Guetta, ook Alex Warren en Fever Dream, ex-nummer 1 hit uit de 30 komt eraan. En ik heb ook de tv-update, na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar plaatsen wat vertraging in het westen van het land. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Rijswijk. Vanaf knooppunt Ketelplein 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. De A20 rijdt langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En de N207 is dicht vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn na een ongeluk bij Leimuiden. Je zal er moeten omrijden in de file die er zich heeft gevormd. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Met recht de man die hit na hit scoort. Alex Warren en Fever Dream. En daarvoor Red Rum van Sorana en David Guetta.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Op de allerlaatste dag van de maand juni. Het is de 30ste vandaag. En vanaf 6 uur natuurlijk weer nieuwsreportages uit de regio Leiden en Wassenaar. En voor de reportage van vanavond. Het Wereldmuseum in Leiden. Kitty Kotti. Vorige week ging ook de polder over. En mijn collega Brigitte. Zij is daar geweest bij die viering van Kitty Kotti. En dat is natuurlijk de herdenking van het slavernijverleden. Vanavond daar meer over op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X4All en Tele2 kanaal 1412. You get what you give. Dit zijn de New Radicals.

0: You Get What You Give van New Radicals. Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Gistermiddag een belangrijke middag in Oegstgeest, namelijk het hoofdlijnenakkoord werd officieel gepresenteerd. Wij waren erbij en wij spraken van D66 onder andere met Jolijn Kouwenhoven.
1: Ja, ik ben er blij mee. Natuurlijk staan er ook een aantal afspraken in die wat moeilijker waren om te nemen. Maar ik denk wel dat we de goede dingen gaan doen.
2: Ja. Moeilijke dingen zeg je, zoals?
1: Nou ja, dat is dan heb ik het echt over de lastenverzwaring die we vragen van onze inwoner. En ja, dat doe je natuurlijk, dat doe je niet met, dat is een beetje gek om dat met trots en dat je daar blij mee bent. Aan de andere kant denk ik wel dat we de juiste dingen ermee gaan doen. Dus ruimte maken voor het zwembad. Weer echt wel, we gaan kijken naar die lange termijn investering. We hebben veel investeringen te doen. Hè. Het gaat over de scholen, maar ook de meerjaren onderhoudsplannen. Dus er is gewoon best wel heel veel te doen. Dus daar hebben we wel de middelen voor nodig. En zoals je weet is het natuurlijk ook zo dat vanuit het Rijk komt er nou niet echt heel veel geld naar gemeenten. En je hebt gewoon meer nodig. En dat is zonde. Het is jammer dat het Rijk niet iets meer meedenkt met de gemeente. Maar ja, die hebben ook hun eigen uitdagingen.
2: Je hebt het boekje in je handen. Het is een boekje van 22 pagina's lang. Wat zijn nou de hoofdpunten hiervan?
1: We hebben de hoofdpunten zijn denk ik op ruimtelijke orde, op wonen, regionale afspraken, economische afspraken, op afspraken op het sociale domein, duurzaamheid en klimaat. En dan uiteindelijk denk ik dat bijna de belangrijkste paragraaf de financiële paragraaf is. Maar dat zijn de punten waarop wij afspraken hebben gemaakt.
2: Waar kijk je nou het meest naar uit om mee aan de slag te gaan?
1: Ikzelf kijk ik heel erg uit naar die raadsbrede samenwerking en met name op het Centrum Visie Langevoort. Maar ook de regionale agenda. Ik denk dat we veel meer met elkaar regionaal moeten gaan samenwerken. Net de vraag uit het publiek al over de warmtetransitie. Je ziet gewoon hoe belangrijk die regio daarin is. En ik denk dat we elkaar als raden ook veel beter moeten kunnen gaan vinden. Naast dat de collegebesturen dat doen. Dus ik denk dat daar, dat lijkt me een hele mooie om op te pakken en te gaan kijken of we daar niet een start mee kunnen maken.
0: Aldus Jolijn Kouwenhoven namens D66 Oegstgeest. En het ging dan over het hoofdlijnenakkoord. En meer daarover op onze eigen website en de nieuwsapp van Centraal Plus.

Smile, Martin Garrix en Carolina Laier. En ja, Nederland, geen oranje meer in het WK. Dat is toch wel een beetje een domper hoor. Toch wel een soort katerig gevoel heb ik eraan overgehouden. Ja, dat WK gaat door, ook zonder oranje, met nog heel veel wedstrijden. En uiteindelijk op 19 juli de grote finale. En Shakira, zij staat dan in de officiële. En dat doen ze voor de allereerste keer tijdens een WK of een EK. Een echte halftime show. En samen met Burna Boy heeft zij de officiële teamsong van dit WK te pakken. Die heet Dai Dai en die hoorde je bij Centraal Plus de middagshow. We gaan het zometeen hebben over financiële problemen bij het dorpsfeest in Oegstgeest. En nu eerst heb ik Luna met Rousseau. Dit is Voorbestemd.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet doet er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
4: Meer voor jou. Onderweg naar het einde van de werkdag met Suzanne en Freek. Deze is voor mij.

Jelly Roll, even zo'n positiviteitsliedje en I'm Good bij Centraal Plus. En daarvoor draai ik ook nog Suzanne en Freek met Deze is voor mij. Het is de middagshow onderweg naar het einde van de werkdag met zometeen een update over het dorpsfeest in Oegstgeest. Ja, eigenlijk staat alles in de startblokken voor het eerste weekend van september. Er zijn nog een paar haken en ogen en daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Eerst even wat anders. De gemeenteleider Dorp organiseert donderdag 2 juli, dat is overmorgen, een informatieavond over de geplande ophoging van meerdere straten in de wijk Buitenhof. Door verzakking zijn verschillende wegen en stoepen in de buurten, de tochten en de hoven de afgelopen jaren steeds lager komen te liggen. En daar gaan ze het uitgebreid over hebben komende donderdag 2 juli. En voor meer informatie kijk even op onze eigen website centraalplus.nl. Gaat in ieder geval plaatsvinden in het gemeentehuis van Leiderdorp. Tussen 7:15 en 8:30 in de avond. Taylor Swift komt eraan met Karma naar Kygo. Dit is Regging.

0: Taylor Swift en Karma en ook Keigo met Codaline en Regging. En die hoorde je bij Centraal Plus. Eerste weekend van september, dan gaat het als het allemaal mee zit weer plaatsvinden. Dan heb ik het over het dorpsfeest in Oegstgeest. En dat belooft weer een spektakel te gaan worden met 3 dagen allemaal evenementen midden in het dorp. En Regina is in de studio en Mitchell van de organisatie, beide welkom.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik ben wel eventjes benieuwd. Hoe staat momenteel zeg maar de vlag ervoor, of hoe hangt de vlag ervoor als we gaan kijken naar de plannen voor de komende editie?
1: In principe staan we er best goed voor. We hebben in ieder geval een EDOP al geregeld. We zijn al een hele tijd bezig. En het gaat eigenlijk best wel lekker op dat vlak.
0: Oké, hoe gaat dat weekend er een beetje uitzien? Zijn er al wat concrete plannen die naar buiten gebracht kunnen en mogen worden?
1: In principe gaan we het iets anders insteken dan vorig jaar. In grote lijnen blijft hetzelfde, maar we hebben wat zaken verplaatst binnen het terrein. Er komen wat andere, iets minder optredens en meer de focus op de avond. De optredens en overdag de andere activiteiten.
0: Ja, is het dan ook zo dat je na 1 jaar leert van dingen waarvan je denkt dat nooit meer, of dat hadden we anders moeten aanpakken, of dit is leuk gegaan, maar kan eigenlijk nog veel beter?
1: Zeker. We hebben nu al veel geleerd. We hebben ook veel gepraat met andere organisatieleden van feesten om ons heen. Zoals Zoeterwoude en anderen. En daar leren we ook veel van, nu nog steeds.
0: Nou ja, Zoeterwoude was afgelopen weekend. Ja. Die hebben te maken gehad met noodweer en met extreme warmte. In welke optiek kijken jullie dan naar zo'n evenement? Wat is dan voor jullie belangrijk en wat zijn dan leermomenten bijvoorbeeld?
1: Het is sowieso belangrijk om te zorgen dat je het hele financiële plaatje in orde hebt, zodat je dit op kan vangen. Zodat we niet na 1 jaar al moeten zeggen dat we ermee moeten stoppen.
0: Ja, want hoe belangrijk zijn de financiën voor een dorpsfeest? En misschien eventjes om het overzichtelijk te maken. Krijgen jullie geld of moeten jullie eigenlijk alles uit eigen zak betalen of door middel van sponsoren?
1: We krijgen een deel aan subsidie van de gemeente. Maar dat is bij lange na nog niet genoeg. Dus we hebben daarnaast ook sponsoren, vrienden van het dorpsfeest, dat zijn gewoon particulieren. Fondsen vragen we aan. Alleen dat wordt elke keer een stukje moeilijker.
0: Ja, en wat is het lastige daaraan om de sponsoren binnen te krijgen en om toch te zorgen dat er iedere keer weer genoeg geld is? Of eigenlijk gewoon genoeg geld in kas? Of in ieder geval dat je het kan uitgeven aan dingen?
1: Het moeilijke is om überhaupt dat elk jaar voor elkaar te krijgen. En dat komt ook omdat bedrijven veranderen die sponsoren.

0: verschillende bedrijven. Uiteindelijk hebben we die ook nog even nagebeld om even uit te leggen van wat onze bedoeling is. Maar ja, we merken gewoon dat bedrijven het op het moment ook zwaar hebben. En toch het moeilijk vinden om dat ze er financieel wat slechter voor staan om dan ons te steunen. Daar loop je wel steeds vaker tegenaan.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk heel fijn dat we van de gemeente Oegstgeest bijvoorbeeld subsidie krijgen. Maar ja, zoals misschien menigeen gelezen heeft, is het laatste jaar dat we wat krijgen. Dus ja, wij hopen eigenlijk zoveel mogelijk sponsors binnen te krijgen om dit feest sowieso neer te zetten. Maar we hopen dan ook nog weer voor volgend jaar door te gaan. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen inzien dat wij ook als vrijwilligers heel veel inzet tonen om er een leuk feest van te maken.
1: Want als we even gaan kijken naar de sponsoren, zeggen ze dan we willen €100 geven? Of is €100 al veel? Of praten we wel over hogere bedragen?
0: Nee, het komt wel heel vaak neer op iets van... Je kan vanaf €150 kan je zeg maar sponsor worden. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, nou ja, we kunnen dat geld niet missen. Maar wij stellen bijvoorbeeld prijzen beschikbaar. Omdat we dit jaar doen we een bingo. We doen een pubquiz voor jong en oud. En daar krijgen we dan prijzen voor. Dus dat is ook wel heel fijn dat bedrijven dat toch willen doen.
1: Ja, er is in ieder geval bereidwilligheid. En dat is denk ik sowieso belangrijk. Als we nou gewoon gaan kijken, even heel transparant. Waar moeten we aan denken aan de totale kosten voor zo'n weekend? Want mensen denken natuurlijk altijd heel makkelijk. Dat gaat wel goed komen. Dat kost een paar duizend euro. Maar volgens mij is dat het niet, toch?
2: Dat is het zeker niet. Nee. Nou ja, zo'n feest moet je gauw rekenen op 70, 80, 90.000 euro.
1: Oké, en dan heb je dus deels inkomsten vanuit de gemeente, deels sponsoren en deels de bezoekers die dus een drankje kopen, wat komen eten en misschien wel staanplekken voor foodtrucks.
2: Ja, klopt. En de fondsen niet te vergeten. Die zijn ook belangrijk.
1: Ja, als we gaan kijken naar de gemeente, na dit jaar zeggen zij, dan gaan wij niet meer meebetalen. Hoe zit dat?
2: In principe is de subsidie eenmalig. Hebben ze aangegeven. Alleen is er vanuit de politiek ook wel... voor volgend jaar in ieder geval de intentie om wel nog een subsidie te verstrekken. Het is wel opgenomen in de begroting in ieder geval. Dus ik denk dat de kans wel vrij groot is dat volgend jaar wellicht we nogal wat krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk vind ik het wel fijn als de gemeente ons blijft steunen. Voor zolang we dat nodig hebben. Want wij doen dit nogmaals geheel vrijwillig. Voor heel Oegstgeest en niet alleen voor onszelf.
1: Nee, maar dat is inderdaad voor de inwoners. En het is ook denk ik leuk dat de gemeente kan zeggen, wij hebben een eigen dorpsfeest.
2: Absoluut, ja. En dan moet ik zeggen, ze zijn heel flexibel geweest in nog steeds met het aanleveren van spullen en dat soort zaken. Dus ze helpen ons zeker wel waar ze kunnen.
1: En als we dan gaan kijken naar de editie voor 2026, staat deze financieel op de tocht? Of zeggen jullie, wat er ook gebeurt, hij gaat gewoon door?
2: Het eerlijke verhaal is dat we gewoon nog wel wat geld nodig hebben.
0: Ja,
2: om het door te laten gaan. En wat wij vooral willen creëren is dat we juist met bijvoorbeeld de drankomzet een stukje buffer willen creëren. Om ervoor te zorgen dat we zo'n klap als Zoeterwoude nu heeft gehad. Dat we die kunnen opvangen. Zodat we ook in ieder geval kunnen zorgen dat we er over 10 jaar nog zijn.
1: Eigenlijk de zogenaamde financiële risico's. Maar ja, voor dit jaar, stel nou, jullie komen niet helemaal rond. Gaan we dan een uitgekledere versie kunnen verwachten? Of zeggen jullie, dan gaat er gewoon een streep doorheen?
2: Nou, ik denk dat we positief moeten blijven. Dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat we het wel binnenkrijgen.
1: Ja.
2: Dus daar wil ik eerder gezegd zelf nog niet aan denken.
1: En als ik nu ga vragen, om welk bedrag gaat het ongeveer? En voor wanneer moet dat binnen zijn? En stel nou, er zijn bijvoorbeeld bedrijven die denken, nou, het lijkt mij best wel leuk om mijn steentje bij te dragen. Waar kunnen zij zich aanmelden?
0: Nou ja, ik denk dat we ongeveer tussen de 20.000 en €25.000 nog tekort komen. En we hebben een website, dorpsfeestoegstgeest.nl. En daar kan je vriend worden, je kan sponsor worden. Er zijn allemaal linkjes waar je op kan klikken. Maar ze kunnen eventueel ook contact met ons opnemen of e-mail sturen. En we hopen eigenlijk dat mensen wel bereid zijn om ons te helpen. Want dit feest organiseren we voor jong en oud. Ook voor ouderen is er gewoon...

0: heel veel gedaan. En ja, tegenwoordig zijn er toch ook heel veel ouderen die heel veel aan huis gekluisterd zijn. En ja, we proberen dan toch een soort samenkomen te hebben voor de ouderen.
1: Ja, dus eigenlijk van jong tot oud, Oegstgeest, die gaat er profijt van hebben. Ja. Gaat het evenement, als het aan jullie ligt, dit jaar groter worden? Of blijft het eigenlijk een beetje hetzelfde als de eerste editie?
2: In principe verwacht ik zelf wel dat het in ieder geval drukker gaat worden. Maar qua schaal blijft het ongeveer gelijk.
1: Ja, vanaf wanneer gaat echt alles bekendgemaakt worden? De complete line-up en wat iedereen daar kan gaan verwachten?
2: In principe staat het meestal op de website. Dus daar is het te vinden. En vanaf, ik verwacht, ongeveer een week of twee is alles wel definitief beslist in ieder geval, of besloten.
1: Gewoon helemaal definitief. Nu nog op zoek naar een aantal geldschieters. Ja, en dan zitten jullie er toch ook wat relaxter bij, denk
2: Zeker.
1: Ik.
2: Zeker, ja.
0: Ja, en we zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers. Dus mocht je denken, nou goh, ik zou heel, heel graag deel willen nemen aan dit spektakel. Dan kan je daar ook voor aanmelden. Er zijn nog diverse plekken beschikbaar. Dus,
1: En is het dan belangrijk dat je in Oegstgeest woonachtig bent? Of mag je uit de hele regio komen?
0: Nee, ik neem aan dat er heel veel Oegstgeesters wel enthousiast zijn. Maar mocht je naastgelegen buurt wonen, of dat je denkt van goh, ik vind het heel leuk om daarbij te helpen, dan is iedereen welkom.
1: Ja, gewoon een mooi feestje. Wat is nou de exacte data dat het gaat plaatsvinden? En vanaf wanneer begint dan officieel de opbouw?
2: De opbouw begint op 2 september. En het echte feest is 4, 5 en 6.
1: Dus helpende handjes zijn welkom. Zeker. En daarnaast ook wat financiële middelen. En dan hopen we gewoon dat er een heel mooi dorpsfeest aan gaat komen.
0: Ja, zeker.
1: Regina en Mitchell, dankjewel. En succes met alle voorbereidingen.
0: Jij ook bedankt.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 165 kilometer bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door weer 23 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus. Bij Roelof Arendsveen rijdt het langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Nog eens een half uur vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file daar. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwe en het Terbrechtseplein. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk een half uur tijdsverlies. Dan naar de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Die weg is dicht bij Leimuiden. Dat is na een ongeluk. 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Hij staat genoteerd in de 30, Bibi Rexha, samen met Faithless en New Religion.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, eigenlijk bijna een gek contrast. Het is vandaag een beetje bewolkt. Temperatuur zo rond de 20 graden. En een paar dagen geleden code rood vanwege de extreme hitte. En in onze regio 7, misschien wel 38 graden. En dat betekende onder andere een streep door een aantal evenementen. Dorpsfeest Zoeterwoude gehalveerd. De lakenfeesten, geen peurbakkentocht. En ook de poldercross. Die hebben maatregelen genomen afgelopen zaterdagavond. En wat vind jij er eigenlijk van dat evenementen dus worden afgelast vanwege de hoge temperaturen? Terecht, dat zegt 76%, 22%, wat een onzin. En geen mening, dat zegt 2%. Jij kan je stem uit gaan brengen op de poll van deze week. Komende vrijdag de uitslag. En stemmen kan je doen via onze gratis nieuwsapp en de website centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

SOS Project en Dante Thomas met Sunshine in My Soul. En This Summer's Gonna hurt Like a Motherfucker van Maroon 5. Ook die hoorde je tijdens de middagshow. Vanmorgen in de ochtendshow met Mark en Rabin was Jeugddorp Leiden te gast. En dat jeugddorp dat zoekt vrijwilligers voor de aankomende zomereditie. En die gaat plaatsvinden van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus. En van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus. En jongeren vanaf 14 jaar die kunnen zich aanmelden om één of meerdere dagen mee te helpen. En de voorbereidingen voor dat evenement die zijn inmiddels in volle gang. Nou, vanmorgen is daar dus uitgebreid over gepraat. En de organisatie werkt momenteel aan een workshopschema. En is ook op zoek naar bijvoorbeeld knutselmaterialen. En daarnaast gaat er van alles gebeuren in die 2 weken. En heb je nou zoiets van, ik heb wat tijd over. Het lijkt mij heel erg leuk om de handen uit de mouwen te gaan steken. Midden in de zomer voor heel veel kinderen van het jeugddorp Leiden. Check dan even onze eigen website centraalplus.nl. Olivia Dien naar de Goo Goo Dolls. Dit is Iris.

en So Easy to Fall in Love. En daarvoor Iris van de Goo Goo Dolls uit 1999. Het is de middagshow die aanstaat van Centraal Plus. Bijna 5 uur geworden en even na 5 dan heb ik de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het laatste nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik heb ook Tame Impala met Dracula nu nog voor je klaarstaan. Na Van Eigen Bodem, Verleden Tijd, dit is Fleming.

0: is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof Arendsveen met een kwartier op onthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 9 kilometer file. A20 Gouda, Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam-Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk. En een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Met zometeen de nieuwsupdate en ook Sia komt eraan.

0: het liedje met de Oosterse invloeden, Sia, Never Give Up en Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. Je hoorde 20 seconds.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Hé, de dag is voorbij.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb dus het gevoel alsof het 9 uur in de avond is. Ik was namelijk zo gek om mijn wekker te zetten om 3:10 vannacht om de wedstrijd van Oranje te bekijken. Ja, inmiddels weten we allemaal wat de uitslag is. 1-1 reguliere speeltijd en met de penalties is het uiteindelijk niet helemaal goed gekomen. Ja, is toch wel jammer, geen Oranje meer. Ik blijf dat WK wel volgen, maar toch, ja, dat Nederland niet meer meedoet, doet dan toch een beetje pijn en is dan toch wel een beetje dat je denkt, ah, dat is heel erg jammer. Het is de middagshow met zometeen de nieuwsupdate en ook Teddy Swims komt eraan. Eerst Kensington, dit is Stay.

0: Teddy Swims, Lose Control en Kensington met Stay.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En die nieuwsupdate die zit weer bommetje vol met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar van vandaag. Dinsdag, het is 30 juni, beginnen we even met nieuws uit Oegstgeest. Want de coalitie Oegstgeest die gaat voor bouwen, zwembad en afval. Gistermiddag werd die officieel gepresenteerd. En wat er nog meer in staat, dat vind je allemaal terug op onze eigen website centraalplus.nl. Gaslek woning, Aletta Jacobsplantsoen in Voorschoten en een vrouw gered uit een brandende woning aan de Schutterstraat in Leiden. Gemeente houdt vast aan ontwerp Kerkwijk, onlangs kritiek bewoners. Dat is nieuws afkomstig uit Leiderdorp. En scooterrijder gewond bij aanrijding. En dat gebeurde dan weer op de Voorschoterweg in Leiden. En Mehmet T., hij krijgt in hoger beroep een zwaardere straf voor het doodrijden van Rafael. Is toen in beroep gegaan en uiteindelijk komt die straf dus hoger uit. En ook dat verhaal dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Jessie J, Domino, na een dikke hit uit de 30, Prospa en Clooney, dit is Free Your Mind.

Jessie J met Domino en Free Your Mind. Nou, ik moet zeggen, wel echt een hele fijne clubplaat. Ook echt zo'n festivalliedje. Prospa en Clooney, en die hoorde je bij Centraal Plus. Ik heb Morgan Wallen samen met Tate McRae en What I Want voor je klaarstaan. Eerst even een classic uit The Zeros. Sierra en Justin Timberlake.

Centraal Plus. Meer voor jou

0: Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want bij Centraal Plus, de middagshow. Met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En zometeen een fragment van vanavond, het gesprek met de burgemeester. Het is burgemeester Emiel Jens van Oegstgeest die aan bod is. En onder andere gaat het over fietsmaatjes. Ook muziek, Amigos, Chef Special komt eraan. En Drop Dead van Olivia Rodrigo. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112... De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een drukke avondspits. 175 kilometer file op de teller. Files met de meeste vertraging die zien we op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp de kop van 21 kilometer file. Vanaf Delft duurde 40 minuten langer over. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 19 kilometer file vanaf Zoeterwoude-Rijndijk. Een half uur vertraging. Half uur vertraging ook voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Woerden de kop van 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten vertraging op de A20. Dat is vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. De andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead en Amigo van Chef Special. Iedere week een gesprek met een burgemeester uit onze regio. En vandaag, ik zei het net al, het is Emiel Jentsch die aan de beurt is. Gesprek van vandaag gaat onder andere over de Drakenbrug. En ook gaat het over fietsmaatjes. En Rudo, hij heeft dat gesprek gehad met Emiel Jentsch, de burgemeester van Oegstgeest. Vroeg onder andere, ja, wat vindt u eigenlijk van fietsmaatjes?
1: Nou, ik denk dat het sowieso een hele goede instelling is, de fietsmaatjes. Ik ondersteun ze van harte. Ik ben zelf fietsmaatje geworden. En ze hebben nog maatjes nodig. En misschien daagt dit mensen uit om te zeggen, nou, als de burgemeester het kan, je hebt vaak toch wel een beetje drukke agenda, dan kan ik het ook. En er zijn ontzettend veel mensen die wachten om lekker naar buiten te kunnen gaan. Er zijn genoeg fietsen, goede fietsen. En de maatjes niet alleen in Oegstgeest, maar ook daarbuiten kunnen nog best wat vrijwilligers gebruiken.
2: Ja, want ik weet nog dat burgemeester Tjarda Struijk heeft ook al een keer op zo'n fiets gezeten met mijn collega, met Robert Beurzen. Dat ging maar net goed, want Robert fietste. U bent professional. Als je je nou aanmeldt, hè, als vrijwilliger, hoeveel tijd kost het dan? Want je committeert je wel ergens aan, hè?
1: Ja, je krijgt even een lesje, want de fiets heeft wat gebruiksaanwijzing, maar dat is in een uur. En daarna maak je zelf de afspraken met je maatje. En dat kan eens in de twee weken zijn, dat kan iedere week zijn. Ook een beetje van de weersomstandigheden afhankelijk en van de agenda. Vaak zoeken ze een maatje die ook een beetje bij je agenda past.
2: Ja, ik weet van onze voorzitter van de omroep, Ino Kooijmans, is in Leiden-Dorp fietsmaatje. En die kwam op 5 mei met zijn maatje naar het Bevrijdingsfestival, ging fietsen, dronken daar wat en zijn weer verder gaan fietsen. Dus qua invulling ben je ook helemaal vrij wat je met je maatje wil doen.
1: Ja, en soms is het, zegt het maatje, ik heb ooit in Warmond gewoond, zullen we eens naar Warmond gaan? Of ik heb het strand al heel lang niet gezien. En natuurlijk als de bollen in bloei staan, ga je naar de bollen toe.
2: Nou is deze fiets geleend van fietsmaatjes Oegstgeest. Wij gaan er zo meteen een stukje mee fietsen. Als mensen nou meer informatie willen over fietsmaatjes Oegstgeest, waar moeten ze dan kijken of waar kunnen ze terecht?
1: Even googlen op in de zoekmachine fietsmaatjes Oegstgeest en dan kun je daar je opgeven aanmelden.

Leona Lewis, Bleeding Love en Elok samen met Khalid. Dive into me bij Centraal Plus. Met nu Chesto en Charlie XCX. Dit is Hadden It.

De nieuwste, Sienna Spyro, bekend onder andere ook van Die on This Hill, Material Lover. En Chesto had een hit met Charlie XCX. Einde van de middagshow, dinsdag 30 juni. Morgen een verse op 1 juli. Dat is een woensdag morgen. Dan is de week ook officieel doormidden. En de maand juli betekent alweer maand 7. En morgen zijn we gewoon exact op de helft van 2026. En morgen ook meteen de dag waarop er allemaal nieuwe regels ingaan. Dus ja, misschien wel even handig om dat eventjes na te lezen. Voor sommige dingen ga je meer betalen. En het minimumloon, die gaat morgen dan weer omhoog. Dus er valt ook weer een heel klein beetje misschien meer te verdienen. Ik wens je een fijne avond en nu heb ik nog direct voor je. Dit is Want Fall bij Centraal Plus.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. De kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoeterwoudendorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12. Vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209 Rotterdam Hazerswoude bij Blijswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Ai.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte op de wegen in onze regio neemt wat af. 80 kilometer file is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. 16 kilometer file vanaf Den Haag-Zuid rijdt het langzaam. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Kwartiertje extra ook nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat de file bij Moordrecht en is 8 kilometer. Ook de andere kant op een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn. Altijd nog een kwartiertje extra bij de Leimuiderbrug. Daar is de weg dicht na een ongeluk. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Dat zat bij mij op de balie, zat de knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Op de A20, Hoek van Holland Gouda, nog 10 minuutjes bij Moordrecht. Ook de andere kant op nog 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file bij Rotterdam Prins Alexander. En 10 minuten vertraging bij Capelle aan den IJssel. Nog op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt het langzaam vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een vrouw uit haar woning gehaald. Het brandalarm ging af terwijl ze lag te slapen in haar huis aan de Schutterstraat in Leiden. Een buurman hoorde het alarm en belde 112. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. Haar woning is zo beschadigd dat ze voorlopig niet naar huis kan. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De gemeente Leiderdorp houdt vast aan het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkwijk, ondanks kritiek van inwoners. Dat maakt wethouder Freddy Blommers bekend. Dat deed hij tijdens het Politiek Forum gisteravond. De discussie gaat niet alleen over het schrappen van parkeerplaatsen, maar ook over de vraag of er in het participatietraject voldoende naar de inbreng van inwoners is geluisterd. En de nieuwe coalitie van D66, Progressief Oegstgeest en CDA, in Oegstgeest dus, heeft haar coalitieprogramma gepresenteerd. De komende 4 jaar ligt de aandacht vooral bij meer betaalbare woningen, een nieuw zwembad en een nieuwe afvalheffing, waarbij inwoners deels gaan betalen op basis van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Het hele akkoord en reacties daarop zijn op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt tot 14 graden. Morgen is het de hele dag zonnig en loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lekker en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

When he uses his mind and can't help but cry, you call.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daaraan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: pizza.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!